blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achterop een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden

0: veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: van 5 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de witte adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
3: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel, en in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: plaat.
1: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
2: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan en zo is het ook.
1: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
3: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
1: Vacature@studioalve.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 7 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 8 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. Zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zane. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Sterk. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen. Zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2x een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
1: De winter draait door.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Goedemorgen, welkom weer bij de gepresenteerde programma's. Hier bij Studio Alphen en bij Studio Kaag en Brasem. Je bent weer welkom bij De Winter Draait Door. Ja, en ik opende de show met Ariana Grande en Hate That I Made You Love Me. Heerlijke plaat. Wat heb ik allemaal meegenomen? Natuurlijk alle nieuwe singles die nieuw zijn binnengekomen in de tipparade. En dat zijn er 6. Natuurlijk hoor je ook de N11 troetelplaat. Oftewel de plaat die op 11 staat in de top 40. Je krijgt een tip van mij. En zo rond, nou wat zal het zijn, ongeveer 21:50... dan krijg je alvast een voorproefje op het tweede uur. En hoe toepasselijk ook. Ja, je denkt natuurlijk allemaal, gaat over Vaderdag? Nee, dat is morgen. Morgen is het Vaderdag. Maar de zomer, ja, die gaat ook beginnen. En het is al flink warm aan het worden. Dus ik dacht van, ik ga tweede uur allemaal platen draaien die te maken hebben met de zomer, met zon. Noem maar op, komt allemaal lekker voorbij. Een heleboel platen in dit uur over het WK. Maar dat kan ook niet anders, want dat schijnt de gewoonte te zijn. Als er een WK is met voetballen, dan moeten er platen gemaakt worden. Nou ja, we gaan het horen. Straks hoor je Samuel Welten met De Leeuw Komt Eraan. Daarvoor Shakira samen met Burna Boy en Die Die. Maar hier is eerst de nieuwe single van Robert van Hemert. En die heet Zandloopster.

ik zelf ben niet zo van de voetbal, maar ik heb wel zitten genieten hoor van die Messi. Blijft toch wel een toppertje. Ja, hij is toch wel bijna 40, of is hij al 40 zo'n beetje. In ieder geval een oude knar. En hij voetbalt gewoon al die jonkies eruit. Ja, dat wordt toch nog wel een mooi toernooi. En Nederland, ja, ik weet het niet. Ik vond in eerste instantie, dacht ik van 1-1. Nou ja, dat wordt helemaal niks. Maar als ik zie dat al die andere grote landen ook allemaal gelijk spelen, dan maken ze toch nog een kans om in ieder geval een paar rondes verder te komen. Nou ja, gelukkig heb ik meer verstand van muziek, zeggen ze. Dus we gaan lekker door met de muziek. Onderweg de nieuwe single van Alyssa Grace. En die heet Bloodstream. Daarvoor nog steeds de nummer 1 van Nederland, Justin De Wild met Tyrio. Maar hier is eerst de nieuwe single van Jonna Fraser samen met Chirac. En de plaat heet We're All Gonna Make It.

luisteraars onder ons, zo werd vroeger muziek gemaakt. Ja, gewoon zingen en begeleiden met een gitaar. Gewoon een akoestische gitaar, zoals je net hoorde, van Alicia Grace. Ja, en dat doet me tegelijk denken aan grote artiesten van vroeger. Al Stewart, onder andere, was zo'n man. Boudewijn de Groot, wie nog meer. Ja, Paul Simon, toen die eenmaal solo ging. Ook onder andere dit genre. Dus wie weet gaat het hoge ogen gooien. Wij gaan snel verder met de muziek. Ik weet niet of je die documentaire gezien hebt van Suzanne en Freek. Van dat, van dat concert in het Gelredome. Ik vond het gewoon kippenvel. Ja, ik ben niet echt een hele grote fan, maar ik vind ze wel goed. En ik vond het ook gewoon heel erg goed. Straks hoor je ze met Halverwege. Daarvoor de N11 toetoplaat, oftewel de plaat die op 11 staat in de top 40. En deze week is dat Sam Fender, samen met Olivia Dean. En de plaat heet Rein Me In. Maar nu eerst, ja, dit wordt een klappertje hoor. De film is net uit, Toy Story 5. En daar komt dit.

Ik zei het al, heel veel platen die over voetbal gaan. En als je voetballiefhebber bent, dan heb je nu hele kleine oogjes waarschijnlijk. Want het is allemaal 's nachts, hè. En dit was de nieuwe single van I Show Speed. En de plaat heet Champions, het WK van 2026. Straks, en dat is over ongeveer 20 minuten, dan hebben we het tweede uur van De Winter Draait Door. En daarin dus alleen maar platen die gaan over zomer en over zon. En joh, verzin het allemaal maar als het maar lekker warm is. En ik heb nu alvast een voorproefje om je een beetje in de stemming te krijgen. Hier is Simple Plan samen met Jean-Paul. En de plaat heet Summer Paradise.

Yeah, straks is nog veel meer zomers muziek. We gaan snel door. Onderweg Bausa met Magnetic. Daarvoor de tip van mij. Dat is de nieuwe single van Gerard Joling. En die heet Rood, Wit, Blauw. Maar hier is eerst Mr. Know-It-All van Teddy Swims.

eerste uur zit er alweer bijna op. Ja, ja, oh, dan gaat dat hard, hè. Ik heb nog een paar platen voor je klaar liggen. Misschien een klein stukje van Idly samen met Ronnie Flex en Frenna. En die plaat heet Populair. Daarvoor hoor je Cameron Witkomp met Kingdom of Fear. Maar hier is eerst de nieuwe single van Baker Matt samen met Rani. En de plaat heet I Love Life. Give it drama, son.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 9 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorden is een vrouw van 25 uit Jauren overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom bij het tweede uur van de winter draait door. En we gaan een lekker zomers uurtje van maken. En je hoorde net Diesel met Sausalito Summer Night. Wat heb ik allemaal meegenomen dit uur? Alleen maar platen die gaan over zon en over zomer. Gewoon heerlijke muziek. Het wordt buiten al een stuk warmer. Ja, je gaat echt merken dat de zomertijd ingegaan is. Dus we gaan lekker genieten. Drie platen onderweg. Straks hoor je Playiti met The Summer is Magic. Daarvoor Rob de Nijs met Het werd zomer. Maar hier is eerst Sabrina. Oh, dat was zo'n lekkere videoclip. Dat ze in het zwembad stond te springen en dat ze af en toe dat topje een beetje omhoog moest doen. Ik denk dat het daardoor een hit werd. Het nummer heet Boys Summertime Love.
1: Boys.

Summer is magic. En dat is ook zo, want dan gaan de terrassen open en dan heb je al een grote glimlach op je hoofd. En dan denk je van, oh, wat is dit lekker. Ja, en ja, de dames lopen dan met zomerse kleren aan. En het is altijd wel prettig om te zien. Ja, ik kijk daar liever naar dan iemand in een ski overal, moet je maar denken, toch? Daarvoor hou ik ook niet zo van wintersport, denk ik. Ondanks mijn naam. We gaan snel door.

0: hele jonge... Ja, echt een hele jonge George Michael was dat. Een van de eerste singles van Wham. Club Tropicana hoorde je. We gaan snel door. Onderweg ABBA met Summer Night City. Daarvoor Meatloaf met You Took the Words Right Out of My Mouth. En dat gaat over de Hot Summer Night. Maar hier is eerst Wow met Zomer.
1: Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden.

Gezellig, hè? Al die zomerse muziek. Platen die gaan over zomer en over zon. Ja, ik heb er weer drie klaar liggen. Onderweg John Travolta en Olivia Newton-John uit de film Grease. Het nummer Summer Nights. Daarvoor Teach In met In the Summer Night. Maar hier is eerst Kid B met Una Palona Blanca. Heel de zomer lang.

uit de film Grease. Als je hem niet kent, ga hem een keer kijken, want het is echt een hele leuke film. John Travolta en Olivia Newton-John. Ja, straks gaan we overschakelen naar het bloedhete, ja, Costa Brava, om maar zo te zeggen. Tom Puik zit klaar in zijn caravan om straks 2 uur lang Jukebox te presenteren van 10 tot 12. Heerlijke muziek, denk ik, dat hij meegenomen heeft, ongetwijfeld. Ik heb, ik ben een beetje jaloers op je, Tom. Oh, wat zal het daar lekker zijn. Ja, hier is het ook lekker hoor, daar gaat het niet om. Maar in die zomer daar, dat andere hitte, ja, in Spanje. Maar dat maakt niet uit, ik heb nog een paar platen klaar liggen. En dan schakelen we over naar Ton Puik. Onderweg, misschien een stukje van Bluff met Gijke Arnaert en Zoutelanden. Daarvoor hoor je The Summer of 69. Maar hier is eerst Taylor Swift met Cruel Summer. Straks veel plezier met Ton Puik.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen.

0: Alleen kleinschalige opvanglocaties en ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten is het droog. En overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam, tussen Delft en de Keteltunnel. 4 kilometer en 10 minuten komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En wegwerkzaamheden op de A12 Arnhem-Utrecht, tussen Veenendaal en Maarsbergen. 5 kilometer en 10 minuten. De linkerrijstrook is afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
4: Jukebox.

0: Goedemiddag, een hele goede morgen vanaf de Costa Brava in Spanje. In de vakantieperiode heb ik daar in ieder geval een kleine studio meegenomen. En ik maak de programma's voor Jukebox al daar. Een inspiratie misschien voor wat zonnige klanken, mooie muziek. Even een kleine update. Het is hier op dit moment in de kerk en we zeggen 26 graden. Het gaat allemaal nog. Maar ik heb er in ieder geval weer een stuk of 30 voor je meegenomen. Ik heb de Jukebox gevuld. En dit is het resultaat voor deze week.
1: Dit is Jukebox. Studio Alphen.
2: En Studio Kaag en Brasem.

natuurlijk een prachtige plaat. You're My Inspiration. Een opname van de formatie Chicago. En daarvoor hoorde je ook nog muziek van Billy Joel, Elvaville en Agneta Veldskuk. Van de week hebt Erik mij. Hij zei, Ton, hij zegt, ja, je zit in het mooie Spanje. Maar ik heb een plaat en die heb ik nog helemaal niet gehoord. Zou je die kunnen draaien? Nou, ik zeg, ik weet niet, ik heb een hoop meegenomen. Maar of ik alles mee heb genomen, laat ik hem nou toevallig ook hier erin hebben. Ik heb het over de formatie Circus. Luister maar mee. We gaan even naar Spanje toe, sangria en bier drinken. If you want-

Sweet Home LD Bart. Heerlijk, en daarvoor hoorde je ook nog Mama. En dat was natuurlijk een opname van Dave Barry. En dat allemaal in het programma Jukebox tot 12 uur je wekelijkse portie Golden Oldies en Classicers. Ik heb zometeen voor je klaarstaan muziek van Falco met Dear Commissar. Maar we gaan eerst luisteren naar een prachtige ballade. Hier is Eric Carmen, All By Myself.

beetje een andere plaat als Jimmy, die we normaal gesproken ook wel draaien. Tegenkomend Sarah Gate Om. Nou, we gaan eens kijken of we vanavond in ieder geval tegen Zweden weer een paar punten kunnen pakken. Dan heb ik het over natuurlijk voetbal. Hier in het programma zometeen muziek van Fleetwood Mac. Maar hier is deze mooie van First Choice. Hier is Dr. Love.

the word. En dat was natuurlijk muziek van Frankie Valli. En dat allemaal natuurlijk hier in het programma. Daarvoor hoorde je ook nog inderdaad, ik zei het al, muziek van Foxy met Get Off. En Fleetwood Mac met Go Your Own Way. Dit is weer zo'n plaat die ik tegenkwam in het archief van de Soul Show. Ik denk, weet je wat, die ga ik maar eens draaien. Muziek van Gary's Gang. Hier is die met Showtime. En daarna gaan we luisteren naar een opname van Golden Earring. En ook nog Modern Talking. Welkom in het programma Jukebox op deze zaterdagmorgen. Gemaakt aan de Costa Brava in Spanje.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog steeds dicht door technische problemen de Corbelo-tunnel in de N434. In beide richtingen is hij niet te gebruiken. Het is onbekend hoe lang het nog precies gaat duren. Verder naar een file op de N207 richting Hillegom. Vanaf Rijnsaterwoude file tot aan de A4. 3 kilometer en ongeveer 20 minuutjes. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu...
1: Jukebox.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen. Jukebox. De gouden en oude hits uit de jaren 60, 70 en 80. Jukebox Studio Alphen.

0: Everybody's on the beat. Leuke muziek natuurlijk van de BB & Q Band. En we begonnen natuurlijk met AHA Take On Me. Welkom in het tweede gedeelte Jukebox op deze zaterdagmorgen. Zometeen muziek van de Dolly Dots, maar eerst Bruce Springsteen.
1: Studio Alphen en Studio Kaag en Brasem.

0: uitkom. Ik was helemaal gek van lekkere disco-klanken toen de tijd. Radio Veronica, die begon er eigenlijk mee. Ik heb het over Asa Phelps en What a Different a Day Makes. En natuurlijk daarvoor ook nog met Elvin Bishop met Fool Around and Fell in Love. Zometeen muziek van Gary Glitter, ja zeker. Gérard Lenormand. Maar eerst gaan we luisteren naar Flush in the Pan. Hier zijn ze met Hey St. Peter.
1: Van de A4 tot de A12 hoor je...
2: Jukebox met Ton Puik, Studio Alphen en Studio Kaag en Brazen.
3: The morning was cold and lonely. City lights

out of fashion. Manhattan was years ago.

It's Just an Illusion, muziek van Imagination. En daarvoor inderdaad ook nog muziek van Gérard Lenormand en Gloria Gaynor. Ik heb zometeen voor je klaarstaan muziek van Jeff Beck. Hier is die, met High Ho Silver Lighting.

Oh, de Locomotion. Alleen dan nu door de Orchestra of Maneuvers in the Dark. Het zit erop, mensen. Volgende week nog één programma hier vanaf de Costa Brava. En daarna keer ik weer terug naar Nederland. En dan ga ik ze weer vanuit de studio in Alfa ga ik maken. Ik zou zeggen, een heel fijn weekend. En laten we hopen vanavond dat Nederland weer een paar punten pakt tegen Zweden. De laatste plaat die ik ga draaien voor jou, dat zijn de Monkees en de Daydream Believer. Zo'n lekker siesta muziekje. Hey, bye bye en zwaai zwaai. Oh.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorden is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Joure. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog steeds is de Corbelo-tunnel in de N434 in beide richtingen dicht door technische problemen. Mensen rijden nu om over de A44 naar Den Haag. Tussen Katwijk en Wassenaar een file van 4 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu
1: Hollandse hits.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

was zo bang als een wezel, altijd maar angstig, tot op elke vezel. Maar toen zijn kleine zusje door een wesp werd belaagd, heeft hij zijn eentje.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Joure om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
1: Hollandse hits.
3: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, jij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad. In het zwembad de Broeneuchte, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen Jeu de Boule spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
9: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Technische problemen zorgen voor een wegafsluiting van de Corbulo-tunnel in de N434. In beide richtingen is de weg dicht en het verkeer kan omrijden over de A44... Maar dat zorgt wel voor vertragingen in de richting van Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar Centrum rijdt het langzaam over 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En ook op de A4 is het druk, richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en knooppunt Hoogvliet kun je rekenen op 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu Sportlokaal. Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.
11: Goedemiddag, het is een uitzending zonder live sport, maar wel met heel veel andere dingen die het luisteren waard zijn. Zo blikken we straks met onze voetbalverslaggever Rick Zinnige terug op het afgelopen seizoen. Rolstoeltennister Lizzie de Greve uit Alphen komt in juli in actie op Wimbledon. Ze vertelt straks hoe de route naar dit toernooi eruit ziet en wat de verwachtingen zijn. Verder ook aandacht voor honkbal, de AFA Cup in Alphen en het WK voetbal. Op deze warme en zonovergoten zaterdag is het belangrijk om rustig aan te doen en voldoende te drinken. Zoek verkoeling en hou vooral de radio aan. Sportlokaal is er tot 4 uur.

0: Een lekker zomers begin van deze uitzending met Wem en Club Tropicana. Het seizoen voor de Alphense voetbalclubs zit erop, dus is het tijd om de balans op te maken. Voor de ene vereniging was het een seizoen om nog lang te onthouden. Voor de ander eentje om snel te vergeten. Blijdschap, teleurstelling en mooie goals, het kwam allemaal voorbij.
1: Die geeft hem op Ivo Vogelaar. Die gaat schieten en die gaat het doelpunt in. Die gaat de goal in. Oh ja hoor, het is Ivo Vogelaar die de boys op een 1-0 voorsprong zet.
2: Zo, de dot van een kans, hè. Dat was hier voor de invaller Niels Rolandsen. Maar we gaan nu over naar Kees die de lucht van de hamburgers probeert weg te wuiven.
1: Ja, maar dat lukt me alleen nog niet. Nou ja.
0: En dan natuurlijk ook namens iedereen van Studio Alfa, Rick, van harte gefeliciteerd. Jij bent jarig vandaag. Ja. Begreep ik nou goed dat jij na afloop van de wedstrijd nog een stuk taart kwam langsbrengen in de studio?
3: Dan ga ik die zo even snel scoren bij de Ridderhof.
1: Eens even kijken, wie kan erbij? Oh, dat is... Ja! De verdediger mist de bal. En de bal komt op de voet van Reineveld. En Reineveld schiet de bal in het doel.
4: Morgen iemand trainer... Florian, wat ga jij doen met Valentijnsdag?
5: Weekendje weg met mijn vrouw.
4: Is ook nodig?
5: Dat vindt zij zeker ook, ja.
6: En dan gaat de bal op de stip voor ARC. En dan staat Reineveld nu achter de bal, oog in oog met doelman Merkai. De scheidsrechter zijn groen aanloop. Reineveld schiet hem strak in de kruising. En dat betekent dat ARC na 26 minuten op een 0-1 voorsprong komt op het veld van Alphense Boys. Die komt wel even uit de lucht vallen, zeg.
4: Waar ga je overigens heen, met je vrouw?
5: Veluwe, klassiekertje.
4: Klassiekertje op de Veluwe, kijk jij uit voor de wolven?
5: Ja, dat ben ik. Wolf en ik, wij gaan goed samen.
7: En net als je het verwacht, scoort Benthuizen. Een uitval, een schuiver die net onder de keeper doorgaat. En ja, natuurlijk verschrikkelijk blij spelen op het veld. En ik kan het weinig horen hier, want de muziek staat meteen hard. Maar het is 1-0 Benthuizen. En als je het zo een streep kunt trekken, hebben ze een goede dag.
0: We gaan terugblikken op het voetbalseizoen met onze verslaggever Rick Zinnige. Fijn dat je er bent.
8: Ja, lekker. Het is lekker warm.
0: Ja, die taart waarover jij sprak hebben wij nog steeds niet gehad, hè?
8: Ja, het is wel erg ongelukkig dat jullie hier nu allebei zitten. Want technicus Geert die was daar ook bij toen. Ja, nee, dat klopt.
0: Nou,
8: ja.
0: Na de zomerstop dan maar, Rick.
8: Wie weet.
0: Ja, krijg je alweer een beetje heimwee naar het voetbalveld als je al deze hoogtepunten hoort?
8: Ik vind nu ook wel even lekker wat anders op zaterdag. Maar zit ik hier eens nog tegen jullie aan te kijken. Ik heb de na-competitiewedstrijden allemaal gemist. Dus dat vond ik wel jammer. Want je bent het hele seizoen bezig en dan mis je de beslissende wedstrijden. Dat was wel zonde.
0: Ja, laten we beginnen bij de twee clubs die het hoog speelden. Alphense Boys en ARC. De twee grote rivalen speelden allebei in de eerste klasse B. En presteerden ook precies het tegenovergestelde van elkaar. Alphense Boys begon uitstekend en pakte een periodetitel, maar was na de winterstop heel wisselvallig. ARC was in deel 1 van de competitie qua resultaat betreft wat wisselvallig en was na de winterstop eigenlijk heel goed. Pakte 11 overwinningen uit 15 wedstrijden en promoveerde uiteindelijk nog vierde play-offs naar de vierde divisie. Als we eens inzoomen op ARC, hoe verklaar jij die twee compleet verschillende seizoenshelften?
8: Dan ga ik wel een beetje af op wat trainer Remco Tuijnenburg zelf heeft gezegd. Met dat het aan het begin van het seizoen best wel weer puzzelen was. Nieuwe groep, veel andere spelers. Moeilijk om daar gelijk wat van te maken, zeg maar. Speelde 4-3-3, dat in de eerste plaats. En hij heeft iets gevonden in de winterstop, waardoor hij kennelijk uitkwam bij 5-3-2 of 3-5-2, net hoe je het wil zien. Waarbij spits Boyd Baartje van de spitspositie naar de rechter wingbackpositie ging. Nou, dan moet je wel heel erg creatief hebben zitten denken onder de kerstboom, zullen we maar zeggen. Maar het had in ieder geval wel effect en het gaf de spelers vertrouwen. En je ziet ook als ARC aan het voetballen raakt, dan is het voetballen.

0: ook gewoon een van de beste ploegen van deze competitie.
1: Ja, dat het dan na de winterstop wel goed loopt, is dat dan vooral te danken aan de trainer of dan toch ook wel aan de spelers?
0: Ja, allebei natuurlijk. Systeemswijziging heeft daar natuurlijk wel heel veel aan bijgedragen en dat zeggen de spelers zelf ook. Frappant overigens is dat in het beleidsplan van AC staat dat het eerste elftal 4-3-3 moet spelen. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze hier tegenaan kijken, zeg maar. Want dat zal wel een beetje, ja, toch wel een beetje gek zijn. Maar het heeft succes gehad. En in de nacompetitie zie je dat ook terug. AC is voetballend gewoon beter tegen vierde divisie teams, waar je ook ruimte krijgt om te voetballen, dan tegen het vechtvoetbal in de eerste klasse. Ja, dan zie je dat ze in de nacompetitie dat ook om kunnen zetten in resultaat.
1: Ja, door de goede resultaten leek de club zelfs aan het einde van de competitie nog even mee te kunnen doen om het kampioenschap. Maar de titel ging uiteindelijk naar Valken 68. Het verschil op de ranglijst was uiteindelijk 5 punten. Heeft ARC dan de titel vooral laten liggen aan het begin van de competitie? Of was Valken 68 simpelweg de beste ploeg?
0: Nou, ja, als je eerst eindigde ben je de beste ploeg. Dus zo simpel is het natuurlijk ook. Maar ARC heeft het zeker in die eerste fase van het seizoen laten liggen. Waarbij als je het op een rij zet, even zeg maar voor de winterstop, qua resultaten 2 gewonnen, 5 gelijk, 4 verloren. Dan kun je wel stellen dat ze het daar hebben laten liggen, ja. Als je ziet dat het verschil aan het einde van de competitie relatief klein is. En hebben ze die laatste wedstrijd nog een soort, ja, mag je eigenlijk niet zeggen, maar laten lopen richting de nacompetitie. En die ook verloren. Ja, dan is het wel heel duidelijk waar ARC het heeft laten liggen dit jaar.
1: Ja, geen titel voor ARC, maar wel promotie naar de vierde divisie. In de finale van de nacompetitie was de Alphense Racing over 2 wedstrijden te sterk voor Nieuwehorn. Remco Tuinenburg nam hiermee in stel afscheid, want hij is gestopt als trainer van ARC. Verslaggever Herman Scholte vroeg Tuinenburg na afloop van de beslissende wedstrijd tegen Nieuwehorn of deze ploeg klaar is voor de vierde divisie.
2: Dat is niet aan mij.
3: Nee, maar goed, gelet op het huidige spelersbestand, niet op wat er eventueel bij komt of zo. Ja, maar zouden deze spelers mee kunnen in de vierde divisie? Want als ik het zo zie spelen op een gegeven ogenblik, hè, die combinaties langs de zijkant, die paasjes die dan ja, soms niet aankomen. Maar goed, de essentie die er in het spel zit, ja, dat is puur voetbal.
2: Ja, nee, maar dat is het ook. Maar goed, je raakt zo meteen wel Thijs Timmermans kwijt.
3: Ja, ja. Ja,
2: dankjewel.
3: Ja, moet ook. Ja.
2: Ah, heerlijk. Nee, kijk, je raakt zo meteen Thijs kwijt, dus je krijgt andere mensen. Andere trainen, heb misschien een andere opvatting, wil misschien anders voetballen. Ja, weet je wel, dit werkte voor mij en voor het team. En volgend jaar, tuurlijk lopen de jongens bij. Ze hebben al die jaren vierde divisie gevoetbald. Dus ja, waarom zou dat nu niet kunnen? Het is niet aan mij. Ik hoop dat dat gewoon goed gaat.
1: Tuinenburg laat niet helemaal het achterste van zijn tong zien. Wat denk jij, is deze ploeg klaar voor een stap hogerop? Ik hoor een kleine aarzeling.
0: Ja, ik vind het wel lastig inschatten. Kijk, wat ik met hem eens ben. Er gaan natuurlijk wel wat spelers weg. Die wel een zekere invloed in dat team hebben. Thijs Timmermans natuurlijk als aanvoerder. Werner Overkamp gaat weg. Senna Keij gaat weg. Jesper Heegi gaat weg. Ja, dat zijn wel. Ja, Heegi was dit seizoen dan tweede keeper. Maar dat zijn wel spelers met kwaliteit, zeg maar. Vanaf de bank vertrekt Darencio Brank. Radjevane Dompech. Die heeft dit seizoen dan niet heel veel gespeeld. Maar is wel spelen met kwaliteit natuurlijk. En daartegenover staat dan de komst van Sam van Aals, Jannik van Doren, Noé Esselink en Jamairo Richters. Ja, dat zijn op zich alle 4 prima spelers. Maar je weet natuurlijk nooit hoe dat straks weer in dat plaatje gaat passen. Nieuwe trainer. Kijk, weet je, het is natuurlijk wel zo. ARC is echt een grote club. Met een redelijk grote achterban ook. Veel leden. In potentie moet ARC natuurlijk makkelijk in die vierde divisie mee kunnen. En misschien zelfs nog wel veel hoger kunnen spelen. Het is alleen, wat wil je als club, zeg maar? Ga je daar dan ook in mee?
1: Ja, want het doel uiteindelijk is op termijn derde divisie.
0: Ja, dat zijn mooie woorden natuurlijk. Maar dat moet je natuurlijk ook in de praktijk uitstralen. En dat is nog wel even een tweede natuurlijk.
1: Ja, je zei het al, een nieuwe trainer, Nick Oosterlee, een man van de club. Wat kunnen we van hem verwachten?
0: Nou ja, hij kent ARC natuurlijk. En hij heeft heel veel ervaring in de hoogste competities van het amateurvoetbal. Rijnsburg Sports bijvoorbeeld. Die brengt wel wat mee, zeg maar. En die zal heus wel weten wat hij doet. En hij heeft AC natuurlijk ook gecoacht toen ze eerder in de vierde divisie speelden. Dus die weet wat er verwacht wordt. De vraag is natuurlijk hoe het uit gaat pakken. Dat weet je op voorhand nooit. Maar ik vind het een luxe keuze, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, voor ons als media en ik denk ook voor heel wat fans is er wel één nadeel aan deze promotie.

0: Want daardoor volgend seizoen geen Alphense derby tussen ARC en Alphense Boys. Dat is jammer.
1: Ja, tuurlijk is dat jammer. Maar ja, dan moet Alphense Boys ook een ding doen, zeg maar. En dat hebben ze natuurlijk niet gedaan. Maar ik denk dat ze bij ARC een smetje zijn op iets moois. Want ik denk dat ze bij ARC veel liever in de vierde divisie spelen zonder Alphense Boys dan in de eerste klasse met. Daar groeien ze ook wel weer overheen.
0: Ja, we hebben het al even gehad over Alphense Boys. Hoe kijk jij naar hun seizoen?
1: Ze schoten natuurlijk uit de startblokken. En wat jij zei, pakte de eerste periodetitel. En daar zie je dan ook echt een beetje het effect van zo'n nieuwe trainer, zeg maar. Eliwat Imouri, die natuurlijk heel veel bovenop zat. En het Hyena-verhaal, die hebben we natuurlijk heel veel voorbij horen komen. Een beetje afgeleid van de Telstar-trainer. De Telstar-trainer hield het alleen iets langer stabiel dan Alphense Boys, zullen we maar zeggen. Eliwat Imouri temperde zelf ook wel een beetje de verwachtingen toen het heel, heel, heel goed ging. Achteraf gezien terecht natuurlijk. Want ik heb de cijfers na de winterstop even opgezocht. 2 gewonnen, 7 gelijk, 6 verloren. En dat exclusief de nacompetitie. Ja, dat is natuurlijk wel een compleet andere wereld ten opzichte van voor de winterstop. En zelfs één laatste geëindigd in de laatste periode. En dan zie je eigenlijk ook al een beetje aankomen dat dat in de nacompetitie voor promotie natuurlijk niks meer gaat worden.
0: Ja, is dat dan vooral pech dat je sommige wedstrijden dan net aan verliest? Of zit er wat meer achter?
1: Ze hebben ook zeker pech gehad. Maar ik denk ook dat het team op dit moment niet beter is. Veel jonge spelers natuurlijk ook aan boord. Die ervaring op moeten doen. En dat is nu helemaal prima. Maar de selectie van Alphense Boys is op dit moment gewoon niet beter dan dit.
0: Door een periodetitel speelde de club nog wel voor promotie naar de vierde divisie. In de halve finale van de play-offs verloren ze over 2 wedstrijden van Nieuwenhoorn. Dit zei trainer Eliwat Imouri na afloop.
2: Ik ben een beetje aan het denken en aan het zoeken naar woorden. Maar als ik hem zo terug evalueer in een sneltreinvaart, denk ik dat we gewoon een prachtig seizoen hebben gedraaid. Met een hele jonge groep, met jongens van een lager niveau. Hebben we echt een team van gemaakt met elkaar. En Nieuwenhoorn, die tweede geworden is in de eerste klas, hebben we het gewoon lastig gemaakt over 2 wedstrijden. Daarin zijn we niet weggespeeld. Daarin hebben we gewoon onszelf goed verkocht. Jammer genoeg net onvoldoende.
0: Het was zijn eerste seizoen als trainer van de Boys. Hoe heeft hij het gedaan in jouw ogen?
1: Ik denk voldoende. Ondanks dat je natuurlijk na de winterstop wel die ineenzakking hebt gehad. Eliwat Imouri is iemand die ook lang in de jeugdopleiding van Alphense Boys heeft gelopen. Die kent die club op zijn duimpje. Het is ook een club waar op dit moment niet alles vanzelf gaat. Hè? Dat mogen ook duidelijk zijn. Dus in die zin doet hij het natuurlijk goed. En voor volgend seizoen zet Alphense Boys in op ook een goed onder 23 team of onder 21 team. Met heel veel nieuwe jongens van buitenaf. Ja, dan is natuurlijk wel een beetje de vraag hoe gaat dat samen straks. Want dat zal ook moeten wennen en in elkaar moeten vallen. En dat is natuurlijk best wel een gok die ze nemen. Maar ze halen wel veel grote talenten weg van kleinere clubs hier uit de regio. Dus in zekere zin zit daar potentie in. Maar ja, het zal wel bouwen worden. En dat geldt natuurlijk ook voor een eerste elftal, waar nog altijd jonge spelers in zitten. Maar ik vind dat Alphense Boys aan de stand eigenlijk wel een beetje verplicht is om boven in de eerste klasse mee te doen.
0: Ja, wat Imouri heeft het ook steeds over, je zei net al, de hyena-mentaliteit. Daar hamerde hij heel vaak op. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe zie je dat terug op het veld?
1: Heel hard werken, vechtlust, dat verhaal. Je moet het eigenlijk een beetje spiegelen aan wat Telstar doet. Dat zie je op zich wel terug. Maar je ziet ook wel bepaalde voetballende beperkingen bij Alphense Boys. En misschien ook een stukje ervaring hier en daar dat dan gewoon mist.
0: Ja, maar ik hoorde jou net zeggen, volgend seizoen moeten ze eigenlijk wel meedoen om de titel in de eerste klasse.
1: Ik vind dat Alphense Boys als club, als de grote club dat het is, zeg maar, vind ik dat ze hoger moeten spelen dan de eerste klasse. Alleen, op dit moment is dat kennelijk niet haalbaar.
0: Nou, tot zover Alphense Boys en ARC. Straks dan gaan we ook alle andere Alphense clubs onder de loep nemen.

0: 20 jaar oud alweer, deze plaat. Tropical Danny met Toppertje. In de studio zit nog steeds voetbalverslaggever Rick Zinnige. Met hem blikken we terug op het afgelopen seizoen. ARC en Alphense Boys hebben we zojuist besproken. Dan gaan we naar de tweede klasse C. Daar kwam Alvia in actie. Zij eindigde als zesde. Kunnen ze daar tevreden mee zijn?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik gok zomaar dat de trainer daar zelf misschien wel iets over heeft gezegd na de laatste wedstrijd. Maar als je het naast het vorige seizoen legt van Alvia, dat ze natuurlijk echt in de absolute slotfase van het seizoen het kampioenschap misliepen. Dan zal dit misschien niet helemaal zijn wat ze zelf op voorhand hadden verwacht.
0: Er zijn veel trainerswisselingen in het Alphense voetbal. Ook bij Alvia staat na de zomer iemand anders voor de groep. Marcel Vondeling is vertrokken. Alex Gedel gaat het stokje overnemen. Is dat een begrijpelijke keus?
1: Marcel Vondeling ging natuurlijk zelf weg. Na zoveel jaar was hij ook alweer wat toe aan wat anders. En dat is logisch natuurlijk ook. Is een hele talentvolle trainer die nog wel de nodige stappen gaat maken, gok ik zomaar. Alex Gedel, ja, die mag niet hoger trainen dan de tweede klasse, zeg ik even uit mijn hoofd, omdat hij daar de papieren niet voor heeft. RCL speelt op dit moment hoger, als ik me niet vergis.
0: Ja, eerste klasse.
1: Juist.
0: Ja.
1: Dus die moet daar weg. Als je dan een trainer van dat kaliber kan halen die in staat is om ploegen de volgende stap te laten zetten richting eerste klasse, dan denk ik dat Alex Gedel een uitstekende keuze is, ja. En ook bekend hier in de regio natuurlijk.
0: Ja, en hij mag dan geen eerste klasse team trainen vanwege dan papieren die hij dan niet heeft.
1: Ja, klopt.
0: Okay, ja, ja. Dan gaan we een niveau naar onderen. Voor de drie Alphense clubs in de derde klasse E, nou, was het niet echt bepaald een goed seizoen. Allemaal degradeerden ze naar de vierde klasse. BSC en Koudekerk gingen eruit via de na-competitie. Daar komen we zo over te spreken. Maar eerste ploeg waarbij het totaal niet liep, nou, dat is dan misschien nog voorzichtig uitgedrukt. Alanderveen, dat kansloos degradeerde. 0 punten, 170 tegengoals en maar 9 doelpunten zelf gemaakt. Dat zijn pijnlijke cijfers.
1: Ja, je kan niet zeggen dat het onterecht was, die degradatie.
0: Nee, nee. Hoe kan het nou tot het daar zo is misgegaan?
1: Ze zijn natuurlijk op een bepaalde manier omhoog geschoten. En hoe ze dat hebben gedaan, dat zullen we maar even in het midden laten, zeg maar. Want daar verschillen de lezingen over. Maar ze zijn natuurlijk naar een hoog niveau geklommen. In de hoop ooit ook die stap naar de tweede klasse te zetten. Nou, dat gebeurde dan steeds net niet, zeg maar. Natuurlijk alleen met spelers van buitenaf. Want in Alanderveen, dat loopt nou eenmaal ook niet zo heel veel. Dat is een heel klein dorp natuurlijk. En als dan die spelers van buitenaf met elkaar in één keer zeggen we gaan weg, dan moet je iets nieuws bouwen. En dan moet je ineens heel veel spelers bij elkaar gaan rapen. Nou, dat is gebeurd. Allemaal op een heel laat moment. Ja, dan krijg je om het een beetje oneerbiedig te zeggen, de restjes. En daar hebben we de vertaling van naar het veld wel aardig gezien voor wat er overbleef. Want de deel nam ook al vrij snel weer de biezen. Of de benen. Dan krijg je dit.
0: Ja, iemand die ook de benen nam, dat is de trainer Dennis Thijssen. Die vertrok na 2 wedstrijden. Jij was daarbij aan het begin van de competitie toen die na afloop van een verloren duel echt woedend wegliep. Hoe was dat om dat mee te maken?
1: Je staat wel een beetje van te kijken. Het was overigens in de beker al. Dat was de tweede echte wedstrijd van het seizoen. Ze zullen daarvoor ongetwijfeld wat oefenpotjes hebben gespeeld. Die dan kennelijk ook wel niet helemaal naar wens liepen. Maar ze verloren die wedstrijd 6-1. Compleet kansloos van volgens mij zelfs een vierde klasse.
0: Oudewater was dat volgens mij.
1: Nee, het was ik heb het wel erg. Maar de club van wat verder weg. Mm-hmm. Ik wilde hem inderdaad interviewen na de wedstrijd. Maar hij liep in clubkleding op zijn baslippertjes liep hij boos het complex af. En dat zat er niet in, zeg maar. Op dat moment weet je natuurlijk al dat geen vervolg gaat krijgen. Daar hadden ze bij Alanderveen zelf overigens nog wel vertrouwen in dat hij zou blijven. Maar een dag later kwam dan toch het bericht dat hij inderdaad was gestopt.
0: Je hebt Alanderveen een aantal keren zien spelen dit seizoen. Is er dan nog iets van een lichtpuntje?
1: Er lopen wel de nodige jonge talenten in, zeg maar. Die nu eigenlijk veel te vroeg worden gebracht. Of talenten, maar jongens die wel in de toekomst Alanderveen 1 een beetje kunnen gaan dragen. Die wel iets kunnen. De keeper bijvoorbeeld is echt een jonge Tijn Verboom. Op het middenveld loopt Lopen twee jonge jongens, even namen heb ik niet scherp, maar Nathan Konijn geloof ik en die tweede heb ik even niet, maar dat zijn wel jongens richting de toekomst waar je wat mee kan. Alleen die nu natuurlijk veel te vroeg voor de leeuwen worden gegooid op 16-jarige leeftijd. Dat is natuurlijk wel ingewikkeld. Maar er zit wel iets waarmee je kan zeggen, nou, er is hoop.
0: Ja, dan zeggen we meestal uithuilen en opnieuw beginnen. Maar als je zo'n dramatisch seizoen hebt gehad, dan ben je dat als speler toch ook niet zomaar vergeten?
1: Nee, de vraag is natuurlijk een beetje wat er met de selectie gaat gebeuren. Wie komen, wie gaan, dat verhaal. Als het blijft zoals het is, dan gaat Alan de Veen vol seizoen natuurlijk ook in die vierde klasse natuurlijk totaal geen potten breken.
0: Gerben van den Neut is de nieuwe hoofdtrainer. Gaat hij het weer op de rit krijgen?
1: Ja, dat hangt echt van die selectie af. Ja, uiteindelijk wordt een trainer ook vaak gemaakt door zijn spelers natuurlijk. En dat zal van Gerben niet heel veel anders zijn. Wat ik zeg, als hij hetzelfde materiaal heeft als Peter van der Veld en Dennis Thijssen dit jaar. Kansloos.
0: Ja, hij was dit seizoen assistent, dus hij heeft wel al een beetje rond kunnen kijken of er wat bij zit, wat de spelers betreft. Natuurlijk gaan we dat volgend seizoen weer in de gaten houden. Een club dat dit seizoen ook zich heel anders had voorgesteld, dat is BSC 68. De vereniging uit Benthuizen was veroordeeld tot de nacompetitie voor lijstbehoud in de derde klasse. Maar verloor de finale van Concordia en degradeerde daardoor. Trainer Dennis Olman was na het duel behoorlijk kritisch in onze uitzending. Een kleine compilatie van dat gesprek.
2: En ik hoop echt dat er voor een aantal jongens binnen de selectie van BSC 68 eens een keertje gaan nadenken over wat hun daden in het tactische gebeuren betekent, kan betekenen voor een hele club. En dat is vandaag gebeurd. Maar dat bedoel ik, dan geef je dus op dat moment een tactische tip mee. Om jezelf een half uur te kopen terwijl je al zoveel beter bent aan die tegenstander. Ja, en dan is blijkbaar het vermogen niet aanwezig binnen deze groep of posities om dat te harte te nemen. En dan uit te denken, nou ja goed, hè, laten we dat misschien eens uitproberen. En dan een half uur verder zien we wel.
3: Moet dat in jouw ogen dan ook consequenties hebben voor die posities?
2: Dat zou kunnen, ja. Ja. Kijk, je kan natuurlijk wel zoete koekjes blijven bakken, maar op een gegeven moment houdt dat wel een keertje op. Dus dat het op een gegeven moment consequenties heeft, ja, dat zal ongetwijfeld.
0: Dat is duidelijke taal. Is dit nou typisch een trainer die heel teleurgesteld is en dan na een wedstrijd dingen zegt waarvan hij later ook denkt, dat had ik beter niet kunnen doen? Of verwacht jij echt dat, zoals hij het zelf zegt, nog consequenties gaat hebben voor een aantal spelers?
1: Ja, of je moet oppassen dat het geen consequenties voor jezelf gaat hebben als je zoiets zegt natuurlijk. Want dat hebben we ook wel eens gezien. Maar volgens mij is dat nog niet gebeurd. Kijk, weet je, dat is vanaf de buitenkant natuurlijk heel moeilijk lezen. Want hij zoomt nu natuurlijk best wel op iets specifieks in. Of dat bijvoorbeeld al een langere tijd speelt binnen de groep. En dan vraag ik me wel af, waarom heb je daar dan niet eerder op ingegrepen? Kan natuurlijk ook het verhaal zijn dat dat niet mogelijk is, omdat je niet meer spelers tot je beschikking hebt. Dus ja, ik vind het wel een beetje lastig. Dat lijkt me op het eerste gezicht een beetje frustratie achteraf.
0: Romé Ties, een van de talenten van BSC, vertrekt. Gaat spelen bij Alphense Boys. Dat lijkt mij ook wel een flinke aderlating met het oog op de nieuwe competitie.
1: Klopt. Desondanks denk ik niet dat BSC alleen vaart op Ties, zeg maar. Daar zullen natuurlijk nog wel meer spelers zijn die iets kunnen. Zeker in de vierde klasse. Ik denk dat ze onderaan de streep toch wel een beetje onnodig gedegradeerd zijn, BSC. Normaal gesproken zal daar genoeg kwaliteit moeten zitten. Pardon, om in de vierde klasse toch wel weer bovenin mee te gaan doen.
0: Ja, het begint op deze manier een beetje een negatief verhaal te worden. Want Koudekerk haalde het ook niet en degradeerde net als BSC via de nacompetitie. Hoe verrassend is het dat zij uit die derde klasse verdwijnen?
1: Ja, voor mij wel heel verrassend. En waar dat dan precies aan ligt, dat is best wel moeilijk in te schatten. Ik weet niet of we nog een fragmentje hebben zo met, met de trainer Sander van Dijk. Die stopt ook na dit seizoen. Ja, vaak zie je dat zo'n mededeling nooit echt een heel positief effect heeft. Voor het einde van het seizoen. Ja, dat is nu ook gebeurd. Als je weet dat ze vanuit de tweede klasse zijn gedegradeerd en op voorhand iedereen eigenlijk zei, nou, die gaan het in de derde klasse best wel leuk doen. Dan is het natuurlijk wel heel gek dat je onderaan de streep weer degradeert. Dat vind ik wel raar.
0: Ja, kun je de vinger op de zere plek leggen? Waar ontbrak het dit seizoen aan bij Koudekerk?
1: Ik moet zeggen dat ik ze zelf niet heb zien spelen. Dus ik moet alleen doen met wat ik gehoord en wel gezien heb. Maar ja, dat zal dan net als bij Alphense Boys gewoon simpelweg niet beter zijn dan dit, zeg maar. Dat je niet beter bent dan wat je hebt. En ja, dat kan in het amateurvoetbal natuurlijk altijd. Sterker nog, je zit in profvoetbal met Leicester City, zie je het ook. In Engeland. Die in één keer twee niveaus omlaag kukelen. Maar ik had ze wel een heel stuk hoger ingeschat eigenlijk.
0: Anthony Savinis is de nieuwe hoofdtrainer volgend seizoen. Wat kan jij over hem zeggen? Wat voor trainer is dat?
1: Dat het voor mij in ieder geval een redelijk onbekende naam is. Maar hij woont in Ter Aar, dus in ieder geval in de buurt. En hij wil dichter bij huis trainer zijn. Afgelopen seizoen is hij trainer bij Loosdrecht. En dat is natuurlijk een stukje uit de richting. Hij mag op alle amateurniveaus trainer zijn met een VC4 diploma. Hij is assistent trainer geweest bij Telstar. En onder meer coach geweest bij Asmeer, CSW en Apkoude. Dus in ieder geval iemand met de nodige ervaring en de nodige bagage. En ik kan me voorstellen dat hij misschien ook had gedacht / verwacht dat hij in de derde klasse actief zou gaan zijn. En niet in de vierde. Aan de andere kant biedt het wel mogelijkheden op misschien een heel leuk seizoen met misschien dan nu wel een kampioenschapsrace.
0: Koudekerk, BSC en Alanderveen kunnen in de vierde klasse zomaar Zwammerdam tegenkomen. Het lukte de club niet om via de nacompetitie te promoveren naar de derde klasse. Ze kunnen ondanks het mislopen van de promotie, hoe kunnen ze dan terugkijken op een goed seizoen in jouw ogen?
1: Jawel, denk het wel. Ook daar ben ik wel een wedstrijd geweest. En die hele competitie ligt gewoon zo ontzettend dicht bij elkaar. En wat natuurlijk hartstikke leuk is en wat sowieso natuurlijk heel leuk was met zoveel clubs hier uit de regio, dat je eigenlijk bijna elke week tegen een club uit de buurt speelt, zo niet een derby speelt. Voor Zwammerdam zelf dan natuurlijk wat minder. Maar met Zevenhoven, THVV, Civeo, Niklas Boys, Woubrugge dan, NSV, Altio, Roda. Dat zijn natuurlijk allemaal clubs hier heel dichtbij. En dat is natuurlijk ontzettend leuk. En dat zal volgend jaar met Alanderveen BC erbij alleen nog maar leuker worden natuurlijk. Ja. Maar ja, ik denk dat het ook niet meer is dan dit. En dat Boris van Es daar best nog wel veel uit heeft gehaald.
0: Ja, je noemde hem al, Boris van Es. Hij vertrekt naar SCH 44 uit Harmelen. René Ras is zijn opvolger. Een pikante overstap.
1: Ja, van Niklas Boys vandaan natuurlijk.
0: Uit Nieuwveen.
1: Ja, klopt. Heel flauw gezegd wil hij misschien een stapje hogerop. Ik denk dat de kans wat groter is dat Zwam dan boven in de competitie mee gaat doen. Dat Niklas Boys dat

0: gaat doen. Al weet je het natuurlijk nooit. Maar ja, dat hoort natuurlijk een beetje bij de carousel. En dat trainers hier in de regio natuurlijk ook af en toe voor clubs switchen. We hebben er straks nog eentje die gaat letterlijk van buurman naar buurman. Dus ja, dat kan. Ik weet niet hoe pikant het daadwerkelijk is.
1: Dan hebben we een vierde klasse nog te gaan. Dat is Floriant uit Boskoop. Ook geen goed seizoen voor hun. De ploeg degradeerde rechtstreeks naar de kelderklasse. Ja, wat kun je daarover zeggen?
0: Jonge ploeg, veel wijzigingen geweest ook aan het begin van dit seizoen. Dus het was al een beetje te zien dat dat best wel een ingewikkeld jaar zou kunnen worden voor Floriant. Wel een ploeg met talent, maar dat is dan nu nog onvoldoende uitgekomen. Maar dat zal wel in de bagage gaan voor volgend seizoen. Leek aan het eind van het seizoen nog even doorheen te komen toen ze een wedstrijd wonnen. Maar ze kregen uit bij Cabau dusdanig hard de deksel op de neus dat niet meer mogelijk was. En misschien is het voor deze groep ook wel goed om vanuit de vijfde klasse weer opnieuw op te bouwen.
1: Na alle degradaties en het niet promoveren van Zwammerdam, bent u misschien toe aan wat positiefs? Dat komt goed, want in de vijfde klasse gebeurden dit seizoen mooie dingen met de Alphense clubs. En dat gaan we zo bespreken.

0: het meezinggedeelte van de plaat. The Babysitter Circus and Everything is Gonna Be Alright. Het zuur, dat hebben we gehad. Dan nu zoals beloofd het zoet. Dat vinden we in de vijfde klasse A. De top 5 bestond er uit drie Alvense ploegen. Met op de eerste plek AVV Alphen. Rick, jij was bij de kampioenswedstrijd. Omschrijf de ontlading eens na het laatste fluitsignaal.
1: Groot. Dat is een heel cliché, hè?
0: Dat hoort vaak bij het voetbal, hè? Clichés, bal is rond, hè? Dat soort dingen.
1: Ja, en je bent blij als je kampioen bent. Ja, ja. Dat is natuurlijk wat
0: hard voor gewerkt.
1: Ja, nou ja, zeker. Maar je zag natuurlijk met alle respect ook wel een beetje aankomen. Ondanks dat het misschien nog een beetje spannend was met Hazenzoutse Boys in de nek. Maar eigenlijk wist iedereen ook wel een beetje dat AV Alphen kampioen zou worden. En dat doet natuurlijk aan de hand van een paar hele belangrijke spelers. Waaronder Kilian Bouwhuis, die heel veel goals heeft gemaakt. En ook daarmee topscorer van Nederland is geworden in de amateurcompetities. Dan kan het bijna niet anders. Door als je ziet hoe makkelijk die ook in die wedstrijd weer scoort. Die heeft AV Alphen daar wel heel erg mee geholpen. Want zonder Kilian Bouwhuis had de wereld er daar heel anders uitgezien dit jaar.
0: Ja, je hebt het over cliché daarover gesproken. Laten we even luisteren wat er na afloop gebeurde met de trainer Dennis Bos.
2: En hoe gaat het feestje er vanaf hier uitzien?
3: Kom op! Ja!
2: Ik denk dat je je antwoord had. Het wordt denk ik vanaf hier alleen maar steeds gekker. En maar het mag.
0: Ja, voor de luisteraars die dit niet meer weten, Dennis Bos die kreeg een bierdouche. Dat ja. Hoort ook bij kampioenschappen.
1: Bier en water, dat klopt. Ik moest wel snel een stap achteruit doen, ook vanwege de apparatuur, zeg maar, bij mij, man. Dat ik zelf nat word, dat was dan nog tot daartoe, want er waren er ook wat spullen gesneuveld. Dat leek me geen goed idee, er had ook een camera erbij. Gelukkig kon ik ze op tijd aanzien komen in mijn ooghoek. Maar dat hoort er natuurlijk bij en dat maakt het wel leuk.
0: Ja, je noemde net al de spits, Kilian Bouwhuis, topscorer, maakte dit seizoen 45 goals. Wat was nou nog meer de kracht van Alphen dit seizoen?
1: Nou ja, natuurlijk de mensen die de ballen aangeven. Zo simpel is het natuurlijk ook. Ik bedoel, daar heb je ook al gewoon een paar goede jongens op middenveld lopen en eentje aan de buitenkant. Dat helpt natuurlijk wel ontzettend mee. Ik bedoel, als je de bal niet krijgt, kun je ook niet scoren. Om maar eens even cliché te noemen. Collectief gezien klopt het natuurlijk ook wel. Anders word je geen kampioen. Het is natuurlijk wel aan de hand van een specifiek iemand. Dat zie je wel. Die natuurlijk gewoon volgens mij letterlijk de helft van de doelpuntenproductie voor zijn rekening heeft genomen. Dat is natuurlijk wel lekker.
0: Ja, andere clubs zien natuurlijk ook de kwaliteiten van Bouwhuis. Is hij te behouden voor de club?
1: Ja, simpelweg omdat hij met zijn vrienden wil spelen. En niet zo heel erg staat te springen om hoger te spelen. Dus dat lukt wel. Hij zei ook in het interview dat ik met hem had na de wedstrijd van ik kan wel hoog spelen, maar ik wil het niet. Ik kan het niet opbrengen. Er wordt natuurlijk ook meer van je gevraagd, meer van je verwacht. Hij vindt het wel goed zo. Dat is voor AVV Alphen natuurlijk schitterend. Er zit natuurlijk wel veel meer in voor hem dan dit niveau, zeg maar. Dat is in zekere zin natuurlijk ook wel zonde.
0: Kleine voorspelling, hoeveel goals gaat hij maken volgend seizoen in de vierde klasse?
1: Voor hem zal er niet heel veel veranderen. Maar voor de mensen om hem heen natuurlijk wel. Dat wordt natuurlijk wel een ander niveau. Al denk ik wel dat AV Alphen nu best prima op de rit heeft. Ja, het zal toch gewoon een goaltje of 25-30 gaan worden. Ja.
0: We onthouden dit, schrijven het op. Komen daar volgend jaar op terug als we het seizoen opnieuw gaan evalueren. De club gaat dus spelen in de vierde klasse. Wil op termijn doorstromen naar de derde klasse. Zie jij dat binnen nu en een paar jaar gebeuren?
1: Ja, zeker wel. Daar komen ze natuurlijk vandaan. Ik bedoel, daar hebben ze natuurlijk gewoon een paar jaar geleden gespeeld. Ze zijn alleen heel snel al afgestroomd, zeg maar. Zo noemde de voorzitter het zelf ook een beetje, Chris Naatsen. Zo ga ik het ook zeggen dat AV Alphen de afgelopen jaren natuurlijk best wel een beetje het lelijke eentje van het Alphense voetbal was. Waar niet altijd de naam van AV Alphen er goed op stond. Dat is nu wel heel duidelijk aan het veranderen.

0: de 10 punten voorsprong zijn geëindigd op de nummer 3. Dan is het voor hun natuurlijk ook gewoon mooi en terecht dat ze via de na-competitie alsnog promotie af hebben kunnen dingen. En dat is natuurlijk meer dan terecht. Ik ben heel benieuwd hoe ze het gaat doen in de vierde klasse, want daar is het speelveld natuurlijk wel heel anders. En voor hun is dat in zekere zin wel wat anders dan voor AV Alphen natuurlijk, waar een Kilian Bouwhuis staat. Maar zij hebben natuurlijk ook best wel een aardige spits lopen die de nodige goals maakt. Dat zal er iets anders uitzien. Ze krijgen ook een andere trainer natuurlijk. Als ik me niet vergis, is dat Manfred van der Bos? Kan dat?
1: Ja.
0: Ja, nou ja,
1: oude kampioenenmaker.
0: Ja, oude bekende daar natuurlijk. Die weet natuurlijk ook hoe die... die is al lang trainer geweest. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ga ervan uit dat hij nu niet luistert. Dat ik niet zelf niet een enorm hoge pet van hem op heb.
1: Oh,
0: maar misschien
1: niet?
0: Dat hij, laat je in het midden, maar dat hij bij Haasvoudse Boys de pot kan breken. Dat zal ongetwijfeld. Maar dat heeft hij dit jaar bij Zevenhoven in ieder geval niet gedaan.
1: Nou, ik hoop niet dat jij hem in een van de eerste wedstrijden gelijk moet interviewen.
0: Nee, dat hoop ik ook niet. Maar ik denk niet dat hij nu luistert.
1: Nee, Alphense Boys eindigt dus op 2 punten van Alphen. Waar hebben ze het laten liggen? Over clichévragen gesproken.
0: Ja, dan zal het wel in de onderlinge wedstrijd tegen AV Alphen zijn natuurlijk. Die hebben ze vlak voor het einde van de competitie nog ontmoet. Toen werd het 2-2. Ja, ze die hadden gewonnen wat nog leuk kunnen worden. Doelsaldo eindigde uiteindelijk met 7 goals verschil. Dus dat was natuurlijk ook nog een ding geweest. In het voordeel van AV Alphen. Dat weet je natuurlijk nooit. Ja, dus ik denk dat ze niet heel veel hebben laten liggen dit seizoen.
1: Ja, Robert Zwart was dit seizoen de trainer, maar stapt over naar de grote rivaal. Florian uit Boskoop, dat juist is gedegradeerd uit de vierde klasse. Zou hij niet ongelooflijk spijt hebben van deze keuze?
0: Ik denk dat hij daarvoor de eerste maanden bij Florian af zal wachten voordat hij daar antwoord op zal geven. Moeilijk te zeggen. Nu kan hij wel weer kampioen worden.
1: Ja, goed om ook Bernardus nog te benoemen. Zij werden vierde in diezelfde vijfde klasse A. In de na-competitie om promotie naar de vierde klasse verloren ze met 5-0 van Lekkerkerk. Gaan we hun volgend jaar opnieuw bovenin zien?
0: Is wel een ploeg in ontwikkeling. Hebben weer een stap gemaakt ten opzichte van vorig seizoen. Ook een ploeg met jonge spelers. En natuurlijk Koen Schellinghout als doelpuntenmaker. Onze eigen Koen Schellinghout zeg ik er even bij, hè? Ja. Van Studio Alphen. Ik denk het wel. Ik denk het wel.
1: Ja. Nou, dan zit het seizoen erop. Wat ga jij de komende maanden doen?
0: Werken.
1: Tot eind augustus, want dan gaan we weer beginnen. Heb je er alweer een klein beetje zin in?
0: Ja, tuurlijk. Altijd zin in voetbal. Dus dat is altijd goed natuurlijk. Ik ben heel benieuwd waar de clubs volgend seizoen staan. Maar ik gun de spelers ook wel hun vakantie. En met dit mooie weer is het ook wel lekker om ergens anders te zitten dan op het voetbalveld, moet ik zeggen. In augustus pakken we de draad met plezier weer op.
1: Rick Zinnige, dankjewel voor jouw komst naar de studio. We spraken met jou over het voetbalseizoen van de Alphense clubs.

0: Een van de populairste zomerplaten van dit moment, de Bauza met Magnetic. Rolstoeltennister Lissy de Greef uit Alphen is bezig aan een uitstekend seizoen. Ze won in mei het toernooi van Rome en stond daarnaast ook nog in de finale van de Barcelona Open, waarin ze werd verslagen door Diede de Groot. Over iets meer dan 2 weken komt het talent in actie op Wimbledon. Ze vertelt hoe haar route naar dat toernooi eruit ziet.
1: Ik ben nu natuurlijk in Rosmalen aan het trainen op gras, om toch een soort optimale voorbereiding te proberen te krijgen. En dan ga ik volgende week dinsdag, dus op 23 juni, ga ik naar Eastbourne. En daar ga ik mijn eerste voorbereidingstoernooi spelen. En dan vanuit daar ga ik door naar Wolverhampton, wordt volgende toernooi. En dan ga ik naar Wimbledon.
2: Weet je, er zijn ook weer heel wat wedstrijden die eraan gaan komen.
1: Ja, inderdaad, ja.
2: En wat zijn je verwachtingen voor, laten we het grootste toernooi er maar eens uitpakken voor Wimbledon. Wat kan je daar, wat zijn de verwachtingen?
1: Ik hoop dat ik mijn beste niveau naar boven kan laten komen. Maar het gras blijft een moeilijke, want ja, je hebt gewoon niet heel veel trainingstijd om je daarvoor te bereiden. Je hebt niet, het is natuurlijk maar een hele korte periode per jaar dat je op gras speelt. En dit is nu mijn 3e jaar dat ik dat doe. Dus ja, elk jaar gaat het wel een beetje beter. Dus ik hoop dat dit jaar ook weer wat beter gaat.
2: Want hoe anders is tennissen op gras in vergelijking met gravel? Hoe verschillend is dat?
1: Het is heel anders. Nou is het vooral het verschil bij ons dat het gewoon veel zwaarder is om op het gras te bewegen. Omdat je natuurlijk veel meer weerstand hebt met de rolstoel. De reddingen zijn automatisch wat korter, want je haalt gewoon minder ballen. En daarnaast is het tijdpunt heel erg anders. Dus waar je op gravel wat meer ruimere spinballen zou gaan spelen, is het op gras weer voordeliger om wat directere, hardere ballen te spelen.
2: En welke ondergrond ligt jou het beste?
1: Gravel. Maar dan wel het harde gravel, zeg maar. Dus Roland Garros gravel is eigenlijk, dat is mijn favoriet.
0: Ja, we hebben Lissy de Greef ook gesproken over haar uitstekende prestaties eerder dit jaar en de Paralympische Spelen. Dat is te horen in de uitzending van zaterdagmiddag 4 juli. Straks dan gaan we het hebben over de AFA Cup. Dit grote toernooi vindt volgende week zaterdag plaats in Alphen. En vanmiddag is de loting geweest. Collega Wesley Hoek was daarbij en praat ons zo dadelijk daar helemaal over bij. Dat en meer na het nieuws van 3 uur. Heel graag tot zo.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
4: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
5: Hij schiet hem in het doel.
7: Wij zijn erbij.
5: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
7: Jij bent erbij.
5: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
7: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
8: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
7: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
9: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
7: Vacature@studioalphen.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrij kwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen betankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen Jeux de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
10: Sportlokaal.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
10: Studio Alphen.
0: Welkom terug. De honkballers van Alfiens spelen morgen een bijzondere thuiswedstrijd. Tijdens het 50-jarig jubileumfeest komen de spelers in actie tegen Wombats uit Utrecht. We bellen zo met de trainer. En volgende week is de AVA Cup in Alphen. Zojuist is de loting geweest van het voetbaltoernooi. Studio Alphen-presentator Wesley Hoek was daarbij aanwezig en vertelt er straks alles over.

0: KC en de Sunshine Band met Give It Up. Voor de honkballers van het eerste elftal van de Alviëns staat morgen een bijzondere wedstrijd op het programma. Het team speelt namelijk tijdens het 50-jarige jubileumfeest van de club. Tegenstander is Wombats uit Utrecht. Contact nu met trainer Erik van Beuzekom. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik zeg dat het een bijzondere wedstrijd is. Ben je het daarmee eens of is het in jouw ogen gewoon een duel als alle anderen?
1: Het is wel wat extra speciaal omdat het natuurlijk 50 jaar bestaan. Dus er komt heel veel publiek en er was pers en er is een heel groot feest. Dus volgens mij komen er meer dan 400 mensen. In ieder geval die hebben gereageerd op de uitnodiging. Dus het wordt druk qua fans. Dus we proberen wel alles eraan te doen om hem te winnen.
0: Ja, geeft dat nog extra motivatie?
1: Nou, hij stond wel goed in de agenda. Ik heb hem omcirkeld. Dus voor mij is die wel belangrijk om hem te winnen.
0: Wat heeft de club allemaal uit de kast getrokken voor het feest?
1: Volgens mij komt er een grote foodtruck. Er zijn echt heel veel leden uitgenodigd. Iemand heeft daar echt heel veel tijd in gestoken. Heeft echt iedereen proberen te benaderen aan de hand van oude ledenlijsten en via Facebook en DM's en mensen te mobiliseren. Dus ook als je dit voor het eerst hoort, ben je altijd welkom om morgen te komen. Volgens mij begint het om 1 uur. Volgens mij is er muziek, er is een foodtruck, er is een boek gemaakt met 50 jaar bestaan met allemaal foto's vanaf het begin tot het eind. Ik zit verder niet in de organisatie, maar volgens mij wordt het wel een groot feest.
0: Hoeveel van die 50 jaar loop jij al rond op de club?
1: Een hele goeie. Nou, ik ben in de tussentijd weg geweest, maar ik had wel eens even kijken hoor. We begonnen op mijn 10e tot mijn 17e, dus al 7. En vanaf mijn 25e tot mijn 41e, dus dat is 21, 22 jaar zoiets.
0: Nou, ja, dat is een lange tijd. Dat betekent ook wel dat je het naar je zin hebt dan, denk ik. Wat maakt de club in jouw ogen zo leuk en zo bijzonder?
1: Ja, ik ben er gewoon als kind op de sportlaan gekomen. En dat was altijd een hele grote, gezellige vereniging. En er was gewoon altijd activiteit. En dat was natuurlijk ook in de tijd dat er geen computers waren. Dus ja, je ging 3 keer in de week naar de honkbal. En daar was eigenlijk gewoon je tweede, noem het even je tweede gezin. En iedereen was daar om gezellige dingen te doen en te eten en te honkballen. En dat was je passie. En toen ben ik daar blijven hangen. En toen ben ik eventjes gestopt door werk en een vriendin. En toen ben ik eigenlijk weer teruggekomen. En de gezelligheid is er nog steeds. Want het verenigingsleven is wel veranderd. Maar dat is niet alleen bij de Alviëns, dat is bij alle clubs. Maar het is altijd wel een beetje als thuiskomen. Ik voel me daar altijd wel gewoon op mijn gemak.
0: Ja, dan weer terug naar jouw elftal. Jullie werden vorig jaar kampioen in de derde klasse en promoveerden uiteindelijk naar de tweede klasse. Hoe verloopt de competitie tot nu toe?

0: Nou, ik moet zeggen dat in het begin ging het heel goed. Dus we hebben de eerste volgens mij 4 wedstrijden op rij gewonnen. En toen kregen we de top 4. Dus de nummer 1, 2, 3 en 4 van vorig jaar. Waarvan we er eentje echt kansloos hebben verloren. Dus die was echt gewoon echt een mate groot. Ik weet niet of dat er bij de tweede wedstrijd ook zo was. Of zal zijn, maar dat moeten we dan in ieder geval anders gaan benaderen. En de andere 3 tegenstanders, de 1 zeker de kampioen van vorig jaar en nummer 2 vorig jaar, ja, gingen heel gelijk op. Uiteindelijk hebben ze alle 3 verloren. Maar niet, het had ook de andere kant op kunnen vallen. Dus ja, het zegt dat we in ieder geval mee kunnen. Maar we komen nog wel wat tekort. Dus we zien toch wel dat zeker, we geven eigenlijk nog te veel foutjes weg. Dus het defensief moet het gewoon wat beter. En zeker op de belangrijke momenten moeten we beter slaan. We komen wel heel veel op het honk. Dus we komen heel veel scoringspositie, maar we maken niet de punten. En dat doen de tegenstanders wel. Je merkt gewoon in deze klasse dat foutjes worden gelijk afgestraft. En waar je vorig jaar nog wel eens weg kon komen. Is dat wel verleden tijd, zeg maar. Dus daar moeten we allemaal aan wennen. Maar we zitten stijgende lijn in. Ik moet wel zeggen dat het team daar ook wel wat moeite mee heeft gehad. Dus je merkte toch dat je vorig jaar die 19 wedstrijden op rij gewonnen. En er is er altijd plezier en altijd euforie en iedereen is happy. Ja, en nu verlies je de 3 op een rij. En eigenlijk voel je dan dat je hem had kunnen winnen. Dus je merkt dat in het team verandert de dynamiek ook. Dus we moeten daar ook wel weer aan wennen. En dat hebben we ook wel eens, ook wel eens last van gehad. Hè? Mensen die dat we daaraan... Het is eigenlijk niet... Ik denk dat we daar misschien nog wel het meeste onszelf een beetje tegenkomen. Is dat we komen achter en dan kunnen we ons niet herpakken. Omdat we toch een beetje in die negativiteit raken. Of dat we de schuld geven aan een scheidsrechter. Of de schuld geven aan andere situaties. En de laatste 2 wedstrijden is dat juist weer heel goed gegaan. Dus voor morgen ben ik daar ook wat minder bang voor. Zeker omdat de jongens voelen ook wel de druk voor deze wedstrijd. Dat we willen presteren. Dus ik denk dat we deze wel gaan pakken.
1: Ja, en als het dan iets minder gaat, je zei het net al, dan gaat het toch ook een beetje in die kopjes zitten van jouw spelers. Hoe ga je daar dan als trainer mee om?
0: Het is voor mij ook een beetje een nieuwe dynamiek. Dus voor mij is dat ook een beetje puzzelen. Ik heb persoonlijke gesprekken gevoerd, we hebben teamgesprekken gevoerd. Ik ben een keer uit mijn plaat gegaan. Voor wat voor reden. Ja, het is voor mij ook een beetje aftasten. Het is eigenlijk een beetje nieuw. Maar het is wel gek, hè, want we doen het nu 7 jaar met dit team. En we hebben wel vaker verloren. Maar ik denk dat de verwachtingen waren echt heel groot. Zeker als je de eerste 4 ook wint. Ja, en als je dan wat tegenslag krijgt, dan moet je je toch je herpakken. Dan moet ik er wel bij zeggen, we hebben ook wel blessures gehad. Een van onze wat betere spelers is best wel ernstig geblesseerd geraakt. En dat heeft denk ik ook wel... toch onbewust een neerslag op zo'n team. Dat je zo'n jongen weer kwijtraakt. Maar goed, we hebben genoeg kwaliteit om dat op te vangen. Het is gewoon dingen proberen. Ik heb eigenlijk... En de training een beetje aanpassen. Toch maar weer wat plezier erin brengen. Dus we zijn altijd heel serieus. Trainen we. En heb ik daar ook een klein beetje omgegooid. Gewoon weer even een beetje het plezier terugbrengen. Even met elkaar een drankje doen. We zijn het heel zijn met z'n allen naar zo'n spektakel geweest. Ja, toch allemaal weer een beetje als groep dynamiek bij elkaar brengen. Ik denk dat dat onze grootste kracht was. Omdat we natuurlijk al zo lang met elkaar spelen. Dus als daar dan misgaat, dan sta je eigenlijk daar al wat meer op achter, zeg maar. Terwijl dat onze kracht was. Dus ik probeer dat weer een beetje terug te brengen. Maar in ieder geval, zo'n feest, zomerspektakel. Volgens mij gaan we met z'n allen ook naar 3 juli, naar Summer Vibes. Dus dat geeft dan ook wel weer een boost.
1: Ja, wat zijn de ambities voor de lange termijn?
0: Nou, we hadden dit jaar, ik had gezegd binnen 3 jaar kampioen van deze klasse. Maar omdat het zo goed ging in het begin van het seizoen, heb ik wel echt geprobeerd om zo lang mogelijk daarin mee te doen. Maar ik denk dat we dit jaar proberen top 4 te halen. Dat is het doel. En dan volgend jaar meedoen om het kampioenschap en het jaar erop het kampioenschap. Dat is een beetje het doel.
1: Ja,
0: dat was altijd...
1: Sorry, ga verder. Ik dacht dat je klaar was, maar ga verder.
0: Nee, dat was altijd de richting, zeg maar. Binnen 3 jaar proberen de titel te pakken.
1: Ja, jullie staan nu 7e, dus dan moet je nog een paar plekjes omhoog als je in die top 4 wil eindigen. Wat moet er in die laatste paar wedstrijden dan nog beter?
0: Het is een beetje geflatteerd omdat we één wedstrijd minder gespeeld hebben. En iedereen zit echt heel dicht op elkaar. Dus je ziet ook dat de nummer 1 en 2 spelen tegen elkaar en verliezen dan. En dan geven de 1 en 1 weg. We krijgen sowieso alle topteams nog een keer. En we krijgen de onderste regionen nog een keer. Dus ja, blijven winnen. Maar het belangrijkste is dat plezier blijft. En dat zie je nu gelukkig de laatste twee wedstrijden weer terugkomen. Dat iedereen gewoon echt weer ervoor wil gaan. En dat iedereen weer de goede richting op staat. En dan komt dat vanzelf. Kijk, van de 4 wedstrijden die we verloren hebben, geloof ik, zijn er 3 gewoon had echt de andere kant op kunnen vallen. Dus als het zo meteen allemaal even in elkaar klikt weer, ja, dan zal je zien dat we weer op hetzelfde niveau zitten als vorig jaar. En dat we dan echt heel moeilijk is om van ons te winnen. Dus ik denk dat de tijd het wel meegeeft. Ik ben er niet zo heel bang voor. Ik denk dat top 4 echt wel haalbaar is. Als iedereen in ieder geval fit blijft, want dat is wel belangrijk.
1: Ja, ben je morgen compleet met je elftal? Of team?
0: Team. Eentje is er niet, omdat hij natuurlijk geblesseerd is. Volgens mij missen er dan nog 1. Dus van de rest is iedereen er. Ze komen allebei wel, maar ze kunnen niet allemaal spelen.
1: Kleine voorspelling. Wat wordt het morgen?
0: Ik denk dat het iets richting de 9-3 of zo wordt of zo. Voor ons. Beetje richting die contraille, hoop ik.
1: Dan wens ik jou veel succes en plezier morgen. En laten we volgende week dan weer even bellen om te horen hoe de wedstrijd en het feest is geweest.
0: Helemaal goed. Dankjewel.

0: Antoon zong De Enige. Zijn nieuwe single is dat. Na 2 seizoenen keert voetbalclub ARC terug in de 4e divisie. Voorzitter Robert Roeleven vertelt in de ochtendshow van Studio Alphen waarom de terugkeer naar dit landelijke niveau zo belangrijk is voor de vereniging.
1: Kijk, we zijn natuurlijk gewoon een hele grote vereniging. En dan heb je natuurlijk ook heel veel aanwas. Daarmee ook toch wel veel aantrekkingskracht. Hè? Want ik bedoel, we zijn een populaire club. Veel mensen willen graag bij ons voetballen. Ja, en dan heb je toch, ja, als je een beetje size hebt, ja, dan neemt alles eigenlijk toe. Hè, op alle gebieden. En dan krijg je ook dit soort gevoel dat je denkt van ja, en in de eerste klasse, hè, bedoel, het is ook niet slecht. Maar ja, 4e divisie is toch wel gewoon stoerder. Ja. En dan heb je ook wel zoiets van, als je daar ook de spelers voor hebt, de begroting voor hebt, eigenlijk alles hebt wat daarbij klopt.

0: Ja, dan wil je niet in eerste klasse blijven hangen. Dan wil je gewoon vierde divisie. En je zei het in de aankondiging al, een lang gekoesterde wens. Ik bedoel, we zijn er uiteindelijk, zijn we er, nou ja, tussen aanhalingstekens, maar 2 jaar uit geweest. En ja, 2 jaar te lang. Maar ja, goed, het kan ook een keer gebeuren. En dat is ook gebeurd. Maar goed, dat je dan nu na 2 jaar eigenlijk alweer terug bent, dat is best wel knap. Want de inkomen is niet zo moeilijk als er weer uitkomen.
1: Nee, zo is het inderdaad. Ja, sportief gezien kan er natuurlijk van alles gebeuren. Het ligt natuurlijk ook aan de voetballers en de trainer. Je kan het op de achtergrond heel erg organiseren. Maar ja, het moet wel op het veld gebeuren. Wat is er, zeg maar, 2 jaar geleden, je zei het al, is ARC natuurlijk gedegradeerd. Maar wat is er dan aankomend seizoen anders ten opzichte van dat seizoen, waardoor het eigenlijk in ieder geval organisatorisch gezien niet anders, niet opnieuw gaat gebeuren?
0: De bal is rond, dus je weet het nooit. Maar ik denk dat wij de afgelopen 2 jaar, en dat is eigenlijk met de komst van Remco Tuijnenburg wel gebeurd, die heeft al wel echt een topsportklimaat neer willen zetten. Waarbij je eigenlijk alle ingrediënten hebben om op top amateurniveau te presteren. Om dat voor elkaar te krijgen. En daar heeft hij zich enorm voor ingezet. En daar zijn we hem ook heel dankbaar voor. En in die slipstream, zeg maar, zijn we ook, ook dingen bij RC toch wel anders gaan organiseren. En dat is een proces. En dat duurt een tijdje. En daar zijn we ook nog steeds mee bezig. Maar goed, er liggen beleidsplannen om in ieder geval, om het zelfs niet bij de vierde divisie te laten. Hè. Om toch te kijken of wij over een paar jaar ook nog zelfs door kunnen naar de derde. Dus wat dat betreft moet je daar ook je organisatie op afstemmen. En daar zijn een aantal mensen bij ons binnen de club behoorlijk intensief mee bezig.
1: Ja, wat gaat er dan onder andere veranderen binnen de club?
0: Nou, op zich niet zo heel erg veel. Maar het is een mindset. En dat is natuurlijk ook gewoon, wij doen videoanalyse, wij doen ook metingen bij spelers. Hè. Ze lopen met die hesjes waarmee ze gemeten worden om te kijken hoe de intensiteit is. Het is natuurlijk ook de trainer die erbij hoort. Hè. We hebben met Remco een hele fanatieke, ervaren trainer gehad. Maar we gaan komend jaar natuurlijk met Nick Oosterlee ook een enorme ervaren trainer krijgen. En dan zijn de verwachtingen natuurlijk ook wel weer hoog gespannen, zonder te veel druk bij hem te willen leggen.
1: Ja. Ja. ARC gaat dan de vierde divisie in. Hoe schouw je ARC in voor komend seizoen? Waar mikken jullie dan op? Want ja, de ambitie is dus om door te stoten naar die derde divisie.
0: Maar dat hoeft niet meteen winnen in een jaar.
1: Nee, precies. Kijk,
0: vierde divisie is gewoon heel mooi. We moeten ook nuchter blijven. En dat doen we ook wel. Maar het zou, we gaan gewoon kijken als we rustig doorbouwen om te zien wat er gaat gebeuren. Maar je moet er ook de spelers voor hebben. Je moet binnen de club moet je ook opleiden. Ja. Want je hebt die jongens natuurlijk later ook nodig om in dat eerste elftal op die derde divisie niveau te kunnen voetballen. Dus wat dat betreft, en dat is natuurlijk een mooie brug. Hè. We hebben bij RC wat altijd gesproken van ja, er is een wachtlijst, er is een reservebank van mensen die graag bij ons willen voetballen, maar niet terecht kunnen. Die hebben we met een aantal omzettingen kunnen laten verdwijnen. Dus wat dat betreft is bij ons ook de wachtlijst gaat eraf. En iedereen die bij ons wil voetballen, die moet een plek kunnen krijgen.
1: Maar wat voor doelstelling geef je Nick Oosterlee dan mee voor komend seizoen? Is dat dan een plekje in het midden? Of toch eigenlijk wel proberen om een beetje richting de bovenste posities mee te doen?
0: Probeer altijd. En ja, als het niet lukt, dan is handhaven is ook mooi. Ja. Maar vooral belangrijk is dus dat we gewoon op Zevensloot gewoon mooie wedstrijden gaan zien. Hè? Op vierde divisieniveau. En dat is dan toch, dat kijkt toch wel nog een stuk leuker, zeg maar. Ja. Maar spannend zal het altijd blijven.

0: Het WK-anthem van Shakira en Burna Boy, Die Die. En dat brengt ons automatisch bij het Nederlands elftal, dat straks om 7 uur de tweede groepswedstrijd op het WK speelt. Zweden is in Houston de tegenstander. Quinten Timber is er niet bij. Hij liep eerder deze week tijdens de training een lichte hersenschudding op. Frenkie de Jong was betrokken bij die botsing. Het is nog afwachten of de middenvelder vanavond kan spelen. Bondscoach Ronald Koeman legt bij de NOS uit wat er nou gebeurde.
1: Wat gebeurde was een botsing. En hij viel met zijn hoofd uiteindelijk tegen Frenkie de Jong aan. En dus ja, en dat bleek toen ook voor Quinten niet goed. Want ja, een lichte hersenschudding. En dan weet je dan dat we een protocol moeten volgen. Vandaar dat hij ook niet mee is. En hopelijk donderdag weer erbij is.
2: Hoofden tegen elkaar of was het zijn hoofd tegen een ander lichaamsdeel van Frenkie?
1: Ja, tegen een ander lichaamsdeel van Frenkie. En daar heeft Frenkie ook last van. Dus afwachten hoe dat morgen is.
2: Is hij onzeker voor morgen dan?
1: Hij heeft grotendeels getraind. Alleen wachten de reactie af. En hopelijk gaat het goed.
2: Welk lichaamdeel is dat?
1: Ja, dat onder de middel.
2: Je moet tegen een knie aanvallen, denk ik dan. Maar goed, dat horen we dan morgen wel. Dat is dan wel veel, twee middenvelders.
1: Ja, dat helaas is dat, dat gebeurd. Ja,
2: je bent monter, vrolijk. Je bent er niet van in zak en as dus.
1: Nee, want inmiddels weet ik ook wel hoe alles werkt en wat je wel en niet in de hand hebt. Dus daar probeer je zo goed mogelijk mee om te gaan.
0: Koeman ging ook in op de kritiek die hij kreeg op de wissels tijdens de wedstrijd tegen Japan. Bij een 2-1 voorsprong haalde hij de complete voorhoede eraf. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 2-2. Koeman heeft begrip voor de kritiek.
1: Ja, dat kan ik wel begrijpen. Ja, dat had niet de impact wat we dachten hoe dat zou verlopen. Dus ja, dat is voor mijn rekening.
2: Is dat dan zo simpel dat je dat dan op dat moment naar eer en geweten doet en achteraf kunt zeggen van ja, zou ik anders hebben gedaan, mocht ik het overdoen?
1: Ja, oké. Uiteindelijk de vijfde verdediger niet. Want we speelden met Frenkie al verdedigend met 5. Dat niet, maar ja, misschien wel. Want ik vond op een gegeven moment, had ik ook gehoopt.

Ook met de wissels, want we bleven wel met drie voorin spelen. Om in ieder geval wel druk te blijven zetten, wat we uiteindelijk niet deden. Ja, en dan weet je, al komt het niet uit zo'n situatie, de tegenkool, dan weet je als trainer, als je dat doet, dan ja, moet je de kritiek nemen als een grote meneer.

Iedere zaterdagmiddag maken wij het prachtige programma Sportlokaal. En dat doen we hier op de mooiste plek die er is, op het voetbalveld. Wij hebben hulp nodig en wij zoeken jou. We zoeken verslaggevers, technici, presentatoren en cameramensen om dat waar te kunnen maken en dit mooie programma voor te kunnen zetten. Meld je aan via vacature@studioalpha.nl en hoop ik jou heel snel te begroeten als mijn nieuwe collega.

0: Samuel Welten en De Leeuw komt eraan. Wie denkt dat er de komende weken tijdens de zomerstop in het amateurvoetbal helemaal geen bal rolt op de velden in Alphen, heeft het mis. Volgende week vindt bij ARC de jaarlijkse AFA Cup plaats. 60 teams en tientallen verschillende nationaliteiten doen mee aan het toernooi. Vanmiddag was de loting en niemand minder dan Studio Alphen-collega Wesley Hoek was een van de mensen die daarbij de balletjes mocht trekken. Goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Is het allemaal eerlijk verlopen of is er stiekem nog een beetje gesjoemeld met koude en warme balletjes?
1: Nou, dat was wel een beetje twijfelachtig, omdat er ook loodjes in zaten die een viertje op de achterkant hadden staan. Nou ja, dat betekende eigenlijk dat die teams van heel ver afkwamen. Want het is echt wel een bijzonder toernooi hoor, met teams uit Nederland, maar ook België. Dus om ze een beetje tijd te geven ook om ze op die dag voor te bereiden, hebben ze een viertje gekregen. Dat betekent dat ze pas later aanwezig hoeven te zijn en dus later een eerste wedstrijd spelen. Maar Gert-Jan Schotanus, dat is de wethouder van de gemeente Alphen aan den Rijn voor de sport. Ja, die trok wel iedere keer dat loodje met die vier erachterop. En dat was wel op een gegeven moment een beetje twijfelachtig of dat hij dat niet van tevoren al wist.
0: Heb je hem daar nog over gesproken na afloop?
1: Nee, want ik trok gelukkig zelf ook twee keer een viertje. Dus het ging hartstikke goed uiteindelijk.
0: Ja, voordat we het straks verder gaan hebben over die loting, leg eerst even uit. Wat is de AFA Cup?
1: Ja, de AFA Cup dat is best wel een bijzonder toernooi. Het is alweer de 9e editie van de Cup. Ooit begonnen met 10 voetbalteams in Den Haag. Nou ja, nu beland in Alphen aan den Rijn. Met 64 teams inmiddels. Want ja, we konden gewoon bijna tot en met konden we gaan invullen qua pools. Ja, vandaag die loting dus natuurlijk. Ja, je vraagt van wat is het dan precies? Ja, hoe is het uit te leggen? Het is eigenlijk een toernooi waarbij de organisator Cliff, die zegt eigenlijk het is een toernooi wat lijkt op een WK, een EK, een Champions League. Het is een mooie mix aan allerlei nationaliteiten, wat een team vormt, wat het tegen elkaar op gaat nemen. Nou, ik zei het al, teams uit Nederland en België. Ja, en een aantal influencers die besteden ook aandacht aan het toernooi. Dus het wordt echt breed opgepakt qua aandacht.
0: Ja, je zei het al, hè? Influencers. Kan je een paar bekende namen noemen die er volgende week bij zijn?
1: Ja, daar zit ik zelf niet helemaal in, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar eentje was er wel bij. En dat was ook iemand die de loting deed. Dat was namelijk Jabba Yarbou. Hij is influencer, 33 jaar. En die probeert eigenlijk op dit moment weer op te vallen in het grote voetbal, zodat hij weer een profcarrière kan gaan starten. En op zijn Instagram-account houdt hij iedereen daarvan op de hoogte. Hij neemt iedereen mee in hoe hij zichzelf optraint, probeert, stages loopt. Onder andere bij Ajax heeft hij een stage gelopen. En nu ja, probeert hij eigenlijk weer ergens een contract te bemachtigen, zodat hij straks weer op zijn 33ste, misschien straks al 34, weer profvoetbal kan staan spelen. Maar niet alleen het positieve, ook het negatieve deelt hij in dit hele traject. En dat is wel bijzonder om dat bij te houden, om dat te volgen. Maar goed, dat is een van de influencers die daarbij betrokken is. Maar ja, de mensen die in het voetballeven zitten, die kennen echt wel de voetbalinfluencers. En die volgen ze dan ook. En nou, er zullen er echt wel een aantal bij zijn. Maar als je echt aan namen gaat noemen, ja, dan, misschien ben ik net even te boemer daarvoor.
0: Ik zag dat er een grote trofee gewonnen kan worden door de winnaar. En die gaan dan ook met een paar duizend euro aan prijzengeld naar huis. Hadden wij ons ook niet moeten inschrijven met Studio Alphen?
1: Dat had gekund, denk ik. Ik denk alleen dat we weinig kans hadden gemaakt. Want als ik hoor wat voor talenten allemaal rondloopt, dat is echt bizar. Er zijn bijvoorbeeld twee heel bekende oud talenten die ooit wel eens hebben meegedaan aan de AFA Cup. Misschien ken je de naam Jetro Willems toch wel?
0: Zeker.
1: Oud voetballer natuurlijk bij Feyenoord, Real Madrid. Maar ja, misschien ook wel het talent eigenlijk van het Nederlands elftal op dit moment op het WK voetbal in Amerika, Mexico en Canada. Dat is natuurlijk onze enige echte Summerville. Die heeft ook meegedaan.
0: Kijk aan, dus er lopen daar echt grote talenten rond die over een paar jaar zomaar ergens op de internationale velden kunnen schitteren.
1: Nou, dat zou misschien wel kunnen. En dan schat ik wel in dat een Studio Alphen team daar niet echt tegen op kan boksen.
0: Er is ons een grote afgang bespaard. Ik hoor het al, Wesley.
1: Exact.
0: Dan de loting. Ja, je zei het al, jij was er natuurlijk bij. De wethouder, Gert-Jan Schotanus, was erbij. Waren er verder nog bekende gezichten?
1: Nou ja, Mabba inderdaad, zoals ik net zei, de wethouder dus. En ja, Shani Bar, zij is van de hoofdsponsor natuurlijk, die mocht ook een balletje trekken. En ik mocht erbij zijn, wat een hele grote eer was. Ik had zoiets nog nooit gedaan, dus dat vond ik wel heel leuk. Zeker ook met deze groep, die elkaar lekker aanstak, ook in het enthousiasme. Dus wij hadden er al best wel zin in om in ieder geval die balletjes te trekken, om ervoor te zorgen dat iedereen zich kan voorbereiden op het toernooi van volgende week.
0: Ja, is jou verder nog iets opgevallen aan de loting?
1: Nou, eigenlijk dat alles wel best wel professioneel verloopt. Sowieso, hè, als je kijkt naar hoeveel teams er nu dit jaar meedoen ten opzichte van de eerste editie. Van 10 naar 64, dat is toch echt bizar. Binnen 9 jaar is het toernooi heel erg gegroeid. Je ziet het enthousiasme van de organisatoren, van de mensen die erbij betrokken zijn. Maar ook het hele multiculturele sfeertje wat erachter hangt. De namen van de voetbalteams. Ja, nu zijn we weer naar namen, denk ik, zo meteen vragen. Dat wordt een lastige, maar er zitten hele bijzondere namen bij. Wat ook wel
0: wat
1: een beetje
0: namen
1: aangeeft
0: zitten er
1: van...
0: dan bij, Wesley?
1: Ja, bedankt. ik heb hem toevallig hier staan. Puristan bijvoorbeeld, La Masia, Leal Club Desportivo Español, Leones Naranjes, Maastricht Tukukuchu. Ja... Het is zo gek niet te verzinnen. Er zit van alles tussen, Ryan.
0: Ja, het toernooi is volgende week zaterdag op het terrein van ARC. Hoe ziet het programma eruit?
1: Ja, het is inderdaad bij ARC. Hoe laat het precies begint, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ook vanwege die teams die dan even wat later natuurlijk mogen starten... omdat ze als vierde in die pool zijn geloot.
0: 9 uur, dan starten de poolwedstrijden.
1: 9 uur. En om 7 uur 's avonds dan is de bedoeling dat de laatste wedstrijd wordt gespeeld. De finale. En dat daarbij ook dan de uitreiking is. Waardoor iedereen weet wie uiteindelijk de winnaar gaat worden van de AFA Cup 2026 in Alphen aan de Rijn. Voor het eerst in Alphen aan de Rijn. Maar ik denk dat we een heel mooi toernooi in Alphen aan de Rijn mogen gaan verwachten volgende week. En ja, ik heb alvast een beetje naar de weersvoorspellingen gekeken. Misschien net te warm om te voetballen met 29 graden, maar belooft een mooie dag te worden.
0: Ja, Wesley, ik krijg trouwens nog een appje van een zekere meneer Infantino. Of jij over een paar jaar ook de loting wilt doen op het WK?
1: Als Infantino belt en ervoor zorgt dat het wat minder politiek is aangestoken, dat hele FIFA-verhaal, dan wil best komen.
0: Nou, misschien een mooie carrière-switch.
1: Zo is het.
0: Wesley, bedankt voor jouw tijd en een fijn weekend verder, hè?
1: Hetzelfde.
0: Studio Alfa presentator Wesley Hoek was dat. Hij was aanwezig bij de loting van de AFA Cup dat volgende week zaterdag plaatsvindt op het terrein van ARC. Het is bijna 4:15. Met nu muziek van Harry Styles.

TikTok, TikTok. René Vroger, Marco Schuitmaker, Robert van Hemert, Yves Berendsen en K3. Zomaar wat artiesten waarmee Donny de afgelopen jaren heeft samengewerkt. Nu heeft hij een nieuw nummer, opnieuw een samenwerking, dit keer met Senna. En ze zongen Waar blijf je nou? Niet alleen het Nederlands elftal komt straks in actie op het WK voetbal. Er zijn nog meer wedstrijden die vanavond, vannacht en morgenochtend worden gespeeld. In Pool E staan om 10 uur Duitsland en Ivoorkust tegenover elkaar. Beide landen wonnen hun eerste duel. U weet het misschien nog wel, Duitsland versloeg

Het is maar goed dat de microfoons tijdens deze plaat niet open stonden, want in de studio werd uit volle borst meegezongen met Wolter Kroes en Viva Hollandia. Tot zover voor nu. Volgende week dan zijn we er opnieuw vanaf 2:00... met dan onder andere aandacht voor tennis, voetbal en handbiken. Na de klok van 4:00 dan hoort u Tim van Beckum met lekker veel muziek. Fijne avond en heel graag tot volgende week.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland.

0: De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken plat leggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoge Maden kun je rekenen op 20 minuten extra reistijd omdat de linkerrijstrook dicht is. En ook op de N219 rijdt het langzaam Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle is je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu.
4: En Antoon.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Ja, Blackpink en Jump hoorde je op Studio Alphen. Mijn naam is Tim van Beckham. En na een enige tijd afwezig te zijn, ben ik weer terug hier op de Alphense zender. Je kan mij ook onder andere kennen van het voetbalcommentaar dat je iedere zondag hier hoort. Maar ja, nu ben ik hier dus op de zaterdag van 4 tot en met 6 uur. Ga ik de hele zomervakantie voor jullie doen. En zojuist hoorde dus Blackpink en Jump. En dat is de goaltune als Japan scoort. Ja, het werd natuurlijk vorige week 2-2. Wij speelden toen thuis in het oranje. In het prachtige Texas ergens tegen Japan. En die wissels, dat ging allemaal niet heel goed. We weten ook hoe het is afgelopen. 2-2. Ja, dat liedje hebben we dus net twee keer gehoord. Maar ja, ik juichte zo hard bij bijvoorbeeld die goal van Virgil van Dijk. En de tweede dan van Somerville. Dat ik onze eigen goaltune. Dus op het moment dat wij scoren, het liedje wat je dan hoort, die heb ik helemaal niet gehoord. Dus ik dacht, die ga ik eventjes laten horen. Die klinkt dus zo. Nou, we hopen maar dat we die vanavond genoeg gaan horen. Als het aan mij ligt, staat gewoon
1: Brubby
0: in de basis. Dit is trouwens de goaltune van Frankrijk. Ja, ik denk toch dat zij wereldkampioen gaan worden. Toch nog maar voor
2: One more time.
0: Zoiets denk ik wel. Ja, die zijn toch iets sterker. Wij worden denk ik derde in de pool. En dan kunnen we zomaar tegen een Frankrijk komen. Of een Duitsland. In ieder geval zometeen nog Felix Jaan en Jennifer Lopez, maar eerst Daft Punk.

0: beste muziekmix voor Alphen aan de Rijn en omstreek.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Ain't nobody loves me better than you.
1: Studio
0: Alphen.

Ja, Jennifer Lopez en Let's Get Loud hoor je op Studio Alphen. En jongens, het is toch echt bizar warm buiten. Hè? Gisteren tikte het de 33 graden aan hier in de regio. Vervolgens zag je heel de lucht oranje kleuren. En de donkere wolken die volgden al enorm snel. Ik heb gisteravond ging naar de bioscoop, naar Toy Story 5, die is nu uit. Toch wel een leuke film om te gaan kijken. Zeker gaan doen, bijvoorbeeld met je familie. En een leuke aanname daar is dat het daar gewoon gekoeld is. Ja, ze hebben daar gewoon airco's in de bioscoop. Dus als je nou denkt van, ik heb het zo ontiegelijk heet. Ga dan lekker naar de bioscoop. Toy Story 5, echt een hele leuke film om heen te gaan. En morgen moet ik dus gaan sporten in dit snikhete weer. Dan ga ik de Urban Trail in Leiden rennen. Wellicht ga jij het ook wel doen. Niet vergeten, haal gewoon veel elektrolyten binnen. Zoals sportdranken of bouillon of in ieder geval gewoon heel veel zout. En drink genoeg water. Je hoort nu Charlie Gere en My Madonna. En zometeen de bankzitters op Studio Alphen. I just wanna dance a little bit closer.

Heerlijk, hè? Met dit warme weer. Enrique Iglesias en Can You Hear Me hoorde je op Studio Alphen. En nu krijg je van mij het verkeer door de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en knooppunt Hofvliet. Daar staat 3 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar let eens op voor de auto langs de kant. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en knooppunt Hofvliet. Daar staat 4 kilometer en daar doe je er nu 5 minuten over. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, knooppunt Gouwe en Rotterdam Prins Alexander. Daar zijn wegwerkzaamheden. De verwachte eindtijd is daar 22 juni 2026. Dus dat is gelukkig dit jaar om 5 uur 's ochtends. En op de A44 Den Haag richting Amsterdam tussen afrit Noorderwijkerhout en knooppunt Burgerveen zijn ook wegwerkzaamheden. Daar is de weg ook dicht en de verwachte eindtijd is daar 1 juli 2026 om 6 uur 's ochtends. Mocht je met de NS gaan, er rijden momenteel geen treinen tussen Den Bosch

0: In Tilburg door een seinstoring. En er rijden ook geen treinen tussen Groningen en Eemshaven door een treinstoring. Daar dus geen kekendekendeng, wel op deze zender. Want zometeen hoor je hier David Guetta en Raydrum en Katy Perry E.T.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu

0: Ja, Katy Perry en Kanye West en E.T. hoorden ze juist op Studio Alphen. En ja, Katy Perry, ja, die is dus nu getrouwd met de oud-president van Canada. Ja, en daar is nu dus ook het WK-voetbal. Ik heb het over Trudeau. En laten we eerlijk zijn, de Nederlanders die zijn nu maar één ding aan het eten. Dat is natuurlijk Texas barbecue. Dat kan ook niet anders. Het ziet er ook zo lekker uit. Hè? Al dat vlees van de grill. Ik krijg er nu al helemaal zin in. Sterker nog, ik ga dus nu vanavond ook lekker barbecue. Dat heb ik zojuist besloten. We gaan zo meteen met vrienden om 7 uur lekker die wedstrijd kijken. Hè? Nederland tegen Zweden. Om 7 uur verwacht ik dat heel het volk wel weer voor de tv zit. Of in de bioscoop. Kan tegenwoordig ook, hè? Dat je in de bioscoop een WK-wedstrijd gaat kijken. In ieder geval, we gaan dus lekker barbecuen. En ja, ik ben benieuwd. Wat koop je nou eigenlijk op zo'n barbecue? Dus, even luisteren.
1: Even kijken, een tros bananen.
0: Dat zou ik niet doen.
1: Macaroni.
0: Oh, dat ook niet.
1: Een zakje croissants.
0: Nee.
1: Oh, en een doosje cashewnoten.
0: Godverdomme.
1: Fijne dag verder.
0: Ja, dat kan je wel zeggen, maar dat is hartstikke smerig om op de barbecue te gooien. Ik zou het gewoon lekker houden bij een lekkere kipsaté of een hamburger of een spare rib. En als je nou vega bent, dan doen de groentespiezen, dus de gekleurde paprika's, rode ui, courgette en champignons, die doen het ook goed. Ja, mocht je dan toch voor die bananen en zo op de barbecue gaan, ja, dat heb ik dus niet bedacht, maar...
2: Dat heb gestaan op Facebook.
0: Dat je het even weet. Ga je ook lekker barbecuen? Laat het even weten via Studio Alphen.
3: Misschien is het deze keer anders. Misschien als jij een beetje je best doet. Misschien als ik een beetje verander. Liefde is ook niet te begrijpen. Want liefde heb je niet in de handen. Want het doet wat hij zelf wil. Ik heb liever ook dat je hier blijft. En die shit doet mij nog het meest pijn.

0: erbij en ook Sabrina Carpenter.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
2: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature at studioalve.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken plat leggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel.
10: Dan krijg je nog het ANWB. Verkeer van mij op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp. Daar staat momenteel 4 kilometer, daar doe je 5 minuten over. Dan op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. Daar staat 7 kilometer, doe je ongeveer 10 minuten over. En dan op de A20 zijn nog wegwerkzaamheden. Die duren tot en met 22 juni, 5 uur 's ochtends. En ook op de A44 houdt daar rekening mee met wegwerkzaamheden. Dat duurt tot ongeveer 1 juli 6 uur 's ochtends. Zometeen hoor je hier Madina. Een soort van combinatie van Madonna en Sabrina. Want zometeen hoor je Sabrina Carpenter en Bring Your Love.
8: Dit is Studio Alphen.
1: Met nu.
10: En Madonna.

0: Beauty and the Beats, Justin Bieber en Nicki Minaj hoorden juist op Studio Alphen. En ik kreeg net een appje van een oplettende luisteraar. Het is Jesper. En hij zegt tegen mij: Tim, je hebt het nieuws te vroeg ingestart. Ja, dat kan de beste overkomen, toch? Laten we eerlijk zijn. maar je hebt wel gelijk, want ik zat hier naar mijn klokje te kijken. En ik zat te kijken wanneer de liedjes afliepen, zeg maar. En daar stond dus 5 uur. Waar ik geen rekening mee had gehouden, is dat ik de commercials dus een beetje naar voren had geschoven. En dat ik dus al om 5 uur de commercials liet horen. Nou, eind goed al goed. We gaan het even goed maken met elkaar, oké? Dit hele uur mag jij als luisteraar een beetje gaan invullen wat ik ga doen. Dus vraag zoveel mogelijk platen aan waarvan je denkt van, nou, dit heeft Alfa aan de Rijn wel een keertje nodig. Gewoon echt zo'n zomerse plaat die je niet veel voorbij hoort komen. Of iets waarvan je denkt, dit kent überhaupt nog niemand. Het mag allemaal en ik zal starten. Want dit is wellicht wel de nieuwe zomerhit. Dit kan je gaan horen als je op reis gaat naar Ibiza. Naar een van die clubs. Dan zeg je hi tegen Ibiza. Nou, zo heet die club. Heel flauw. Maar het is James Hype en Serotonin waar ik mee ga beginnen. Dit is een heerlijk... Serotonin staat voor het geluksstof natuurlijk in je brein. En ik wil dat we dat met elkaar gaan delen vandaag. Laten we eerlijk zijn, dat hebben we nodig richting die wedstrijd van het Nederlands elftal. En met een heel klein beetje geluk, dan komt vanavond...
1: Brubby.
0: Ja, die komt er dan in en die scoort gewoon even 3 doelpunten. In ieder geval, hier komt James Hype. En vraag nu aan via www.studioalfa.nl/WhatsApp.

0: De weekend en Anita, Sao Paulo hoorde je juist hier op Studio Alphen. Mijn naam is nog steeds Tim van Bekkum. En het hele uur heb jij de gelegenheid om mij allemaal liedjes in te sturen waarvan jij denkt, dit is de zomerse vibe hier in 2026. Het kan allemaal via www.studioalphen.nl/whatsapp. Of bel me gewoon in de uitzending, dat kan natuurlijk ook. 0172-515153. Worden ze juist dus The Weeknd en Anita in Sao Paulo. Dat is alweer een tijdje geleden dat hij voor de tweede wederhelft eigenlijk van die Don FM Tour dit album uitbracht. Waarin hij allemaal nieuwe dingen van zichzelf heeft laten weten. En hij komt dus weer terug, hè, The Weeknd. Volgende maand, donderdag 16, 17 en 18 juli staat hij in de Johan Cruijff Arena. En ik ga erheen. Superleuk. Ja, daar heb ik echt ongelooflijk veel zin in. The Weeknd is echt wel een artiest waarvan ik vind dat jij daar eens in je leven moet geweest zijn. Maar goed, ik heb met dat even dat oproepje gedaan en ik krijg allemaal dingen binnen momenteel. Bijvoorbeeld Tijmen die zegt, ik vind die Slater en die dance wel leuk. Die hoor ik veel op TikTok, op Sounds en zo. Dus wil die voor mij draaien? Nou ja, Tijmen, dat kunnen we voor jou regelen. En ook Annemijn die vraagt van, joh, ik ben in dit jaar geboren, volgens mij net als jij in 2003. Dat klopt, ja. En ik wil graag de Underdog Project en Summer Jam 2003 horen. Dat vind ik een hele goede optie. Die gaan we zo meteen zeker voor je aanzetten. En ik kreeg nog een optie binnen waarvan ik dacht, nou, daar heb ik eigenlijk nog nooit van gehoord. Maar ja, dat kan misschien ook wel een keertje
1: lekker
0: zijn. Exact, Ron. En ja, die kan je dus kennen van deze.
2: Op aan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op, op aan Gangnam Style.
0: Ja, voor de rest ook van Gentleman bijvoorbeeld. Die kwam het jaar daarna uit. En ja, deze kwam dus 2012 uit. Hè. Gangnam Style, alles in zijn greep. K-pop was toen eigenlijk al helemaal booming. Tot ook BTS en dat soort dingen opkwamen. En ik krijg net een appje van Lieke binnen. En ik dacht, hè? Psy leeft gewoon nog, hè? Die ademt op deze aardbodem. En dat doet hij dus ook samen. Hij brengt nog allemaal nieuwe muziek uit. Dit is namelijk 10 jaar na dato. Het is mij helemaal ontschoten. 4 jaar geleden is deze dus uitgebracht. Maar zij vindt dus dat dit een goede zomertune is. Onder andere ook geproduceerd door BTS, zie ik hier. Nou, we gaan gewoon even naar luisteren. Zometeen is ook Summer Jam 2003. Maar eerst Psy en Dead. 20.

De Unlock Project en de Sun Club Summer Jam 2003. Daar hoorde je hier 23 jaar na dato. En de kans dat je dit geluid zo meteen hoort, die is enorm groot. Want 49% van de bezorgdiensten van Thuisbezorgd, die zijn gestegen. En vorige week was dat bij de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan. Toen stegen dus die maaltijdbezorgingen eigenlijk gewoon dus met 150% hè, in totaal. 49% werd er meer bezorgd dan gemiddeld op een zondagavond. En ook bij bijvoorbeeld Uber Eats en zo zagen ze ook een vergelijkbare piek in het aantal bestellingen. En mensen die zijn dus eigenlijk gewoon een beetje lui, hè? Want die wedstrijd was uit mijn hoofd. Dat was om 9 uur. Ja, nu dus om 7 uur. Het zou mij niks verbazen, een kleine voorspelling, dat het zo meteen dus ongeveer naar de 75% gaat. Of wellicht ga je wel barbecuen. Dat zou natuurlijk ook heerlijk zijn. Ik ga het zo meteen in ieder geval wel doen. Je hoort nu Slater en Dance. En zo meteen nog Pink Princess en Illegal hier op Studio Alphen.

0: Dus en Illigo hoorde dus juist op Studio Alphen. En nu krijgen we mij het ANWB verkeer. Want op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. Daar heb je nu 3 kilometer vertraging. Doe je ongeveer 10 minuten over. Dan op de A13 Den Haag richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft. De andere kant is op. Daar staat ook 3 kilometer file. Doe de kortere over, namelijk 5 minuten. Dan moet je hier even opletten, want op de A20 Gouden richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Rotterdam Prins Alexander, daar zijn wegwerkzaamheden. Identito geldt voor de A44 Den Haag richting Amsterdam tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Daar zijn dus ook wegwerkzaamheden. En ook op de andere kant op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt Kagendorp. Daar zijn ook wegwerkzaamheden. Daar word je dus omgeleid. En de verwachte eindtijd, dat zal ongeveer vannacht zijn om 5 uur 's ochtends.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu.
0: En Coldplay.
1: Studio Alphen.
0: En zometeen krijgen we mij de beste tips om te zien te overleven met deze hitte in de nacht, zodat ook jij heerlijk en zalig kan slapen.

Dat is ATB. En Till I Come, wat je zojuist hoorde op Studio Alphen. En je zou van mij de beste tips krijgen om jouw nacht door te komen met deze kleffe, warme temperaturen. En dan ga ik je niet de meest obvious tips geven, zoals ja, je moet een ventilator in je kamer zetten, of je moet airconditioning aanschaffen. Nee, we gaan het even doen met hele andere tips. Neem in plaats van bijvoorbeeld een koude douche, hè, gewoon een keer een warme douche. Dat klinkt wellicht een beetje onlogisch, maar warm douchen is dus echt het beste volgens de hoogleraren. Want warme douches, ja, daar zet je dus je thermoregulatiesysteem in werking. En dat is wat je wil om af te koelen. Eigenlijk hetzelfde als thee drinken. Hè. Dat zie je ook in heel veel Persische landen. Daar kunnen ze ook heel goed tegen hoge temperaturen, omdat ze gewoon heel de dag door thee drinken. Dus ga een keer een warme douche nemen. Sowieso lijkt het me dat heel verstandig als je de hele dag hebt lopen zweten op een dag. Maar goed, je gaat ook nog eens beter van slapen. Deze is iets minder plezierig dan. Tip nummer 2, voor als je nog een beetje plezier wil hebben in het leven, vooral in het weekend, dan moet je dit dus niet doen. Ja, vermijd alcohol, want hoe gezellig het ook is, hè, op een terras, ja, drink gewoon met mate en altijd met maten. Want alcohol verhoogt je lichaamstemperatuur en daardoor droog je dus uit. Je hebt gewoon meer last van een langere nachten als je dus meer alcohol gaat drinken. Sowieso niet altijd de beste optie. Je wordt er wel warm van in de winter, maar goed, hè, je wilt ook niet overhitten. En dan de laatste, ja, als je nou een vriend of een vriendin hebt, of wellicht heb je wel meerdere partners, dat kan natuurlijk ook zomaar in de zomer. Ja, als je dan dus het met elkaar gaat doen, dan moet je daarna dus niet met elkaar slapen. Nee, dat gaat hem dus niet worden. Want dat zorgt gewoon voor te veel temperatuur. Dus mocht je nou

smerige dingen doen. Slaap daarna alleen. Slaap er lekker. Kan je wel dit zeggen?

0: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt. Dichter bij het lokale nieuws. Dichter bij cultuur. En dichter bij de sportvelden.
1: Studio Alphen.

Ja, Traffic en Chester hoort dus juist hier bij Studio Alphen. Die is net aangevraagd door Julia. Zij wilde graag weer eventjes terug naar het moment dat Chester voor het eerst als DJ in de Gelredoom stond. Ja, dat is waar ook natuurlijk. Volgens mij stond er daar in 2002 of 2003 uit mijn hoofd. Ja, ik was in ieder geval nog niet, maar ik weet wel dat zijn muziek nog steeds altijd heel erg gewaardeerd wordt. Misschien ook wel leuk voor jou, Julia, als je dus naar YouTube gaat. Hè? Dat is een heel leuk platform. Daar kan je dus opzoeken Chesto's setlist. Die heb je ongetwijfeld al gezien, van Egypte. Vorig jaar was dat. En hij stond daar dus echt voor de piramides van Gizeh. Hele lichtshow. Overal lasers. En hij draaide daar alle trance classics achter elkaar. Nou, mocht je nou meer trance willen horen, dan kan je hem nu nog even vragen natuurlijk. Hè? Via de app. www.studioalphen.nl/whatsapp. Of gewoon even bellen naar 0172-515153. Dan krijg je hem ook te pakken. En dan ga ik wellicht zo meteen een van jouw favoriete zomerclassics spelen. Nou, deze wordt natuurlijk sowieso bij Chesto en Traffic. Maar nu heb ik ook een vergeten voor jou. Ik was het toen ook nog niet. Maar ik heb deze enorm veel op de radio gehoord vroeger. En nu ga je hem dus ook horen. Het is Dente Thomas en Press, Miss California.

0: 12 seconds later.
1: Ja, Get Lucky. Hoor je nu op de zender. En je bent ook nog gelukkig als je nu nog jouw verzoekje doorstuurt. Die hoor dan zometeen.
2: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps

Dat blijft toch heerlijk, hè? Daft Punk, de twee Françaises. Françoises moet ik eigenlijk zeggen. En dan Pharrell Williams. En natuurlijk na Rodgers, die ik al ken van de samenstelling Chic. Daar heeft hij ook veel hits beleefd in zijn carrière. En deze is inmiddels alweer 13 jaar oud. Ja, de tijd. Dat gaat snel als je het naar je zin hebt. En ik krijg net een belletje van.

0: meneer Koeman vanuit het prachtige Amerika. En hij heeft de opstelling van mij. En die ga ik nu voor je oplezen. Want vanavond spelen wij met onze Mannschaft. Mag ik niet meer zeggen, want de Duitsers doen het niet meer. In ons elftal, ons oranje elftal, spelen wij tegen de Zweden. En op doel staat Verbrugge. Op rechtsachter staat Denzel Dumfries. De kerstverse aanwinst van Spurs staat centraal, Van Hekken. Samen met Van Dijk. En Van de Ven die staat op linksachter. We hebben nog het middenveld met rechts Gravenberg. Met links De Jong. En in de punt staat Reinders. Dan de grote afwezige die vorige wedstrijd er wel bij aanwezig was. Dat is Somerville, die staat er nu niet in. Daar staat nu Malo op rechts buiten. Op links in de voorhoede staat Cody Gakpo. En in de spits staat niemand minder dan
1: Brubby.
0: Brubby. Ja, daar gaan we mee doen. En Brubby, hoeveel gaat hij de scoren? Ik denk 1 Brubby, 2 Brubby, 3 Brubby. Wordt vanavond 3-0. Dan nog de gelegenheid natuurlijk voor het liedje waarmee we gaan afsluiten. Die heb ik net binnengekregen van Thomas. En Thomas die is nu bij zijn oma, omdat hij gaat ook het WK kijken. En hij komt uit Brabant en hij is eigenlijk voor PSV. En hij zegt daarom ook tegen mij: jongen, doe even die Zombie Nation, die Kernkraft 400. Want dat is onze goaltune. Dus wil je die alsjeblieft voor mij draaien? Helemaal goed, jongen. Hopelijk komt Guus Til nog voor je in. Scoort ook nog een doelpuntje. Wordt het en Til. Dat allemaal zometeen tegen Zweden. Eerst Zombie Nation en de Kernkraft 400 hoor je nu op Studio Alphen. Tot volgende week en veel succes met mijn elftal.

Het zou toch heerlijk zijn als dit gewoon onze goaltune wordt, toch? In plaats van wij houden van Oranje. Ook een leuke optie. Maar ja, als we dan toch iets van PSV moeten overnemen, dan toch wel Kernkraft 400, toch? Als goaltune, laten we eerlijk zijn. Zou toch een leuk stuk vetter zijn als ook de Fransen dan One More Time hebben. En dan de Japanezen dan Jump van, hoe heet het ook weer, van de Black Panthers hebben. Ja, dan is dit toch ook wel leuk om het te hebben als goaltune, laten we eerlijk zijn. Laten we gewoon met z'n allen gewoon keihard die Kernkraft 400 aanzetten. Zometeen hier in Alphen aan de Rijn als boeit me niet wie de scoorde.

0: Brubby of Guus Stil. Het mag allemaal, maar toch liever...
1: Brubby.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalve.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
10: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
11: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. 2 files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Hier is een ongeluk gebeurd, de weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.
12: The following program contains explicit language and subjects and is not approved by the local government nor the Dutch National Broadcast Association. Listener's discretion is advised. However, enjoy the weekend prologue.

0: Oh, wat een swingend begin van je eigen weekendblog hier op Studio Alphen en Studio Kaag in Brasem. En dat met die temperaturen, zeg. Derde weekend juni en het is al dik boven de 30 graden geweest. De recordtemperaturen zijn alweer verbroken, heb ik begrepen. Je hoorde trouwens Bakermat en Rani en I Love Life. Een hele goede avond ook aan Martin. Die komt net de studio binnengerend. Zet nog even de podcastmicrofoon aan de kant. Die gaan we niet gebruiken. Oh, nog één. Wat hebben we er toch een hoop, Martin? Hey.
1: Oh. Ja, iemand heeft niet opgeruimd.
0: Ik zag het lichtbrandde ook nog toen we binnenkwamen. Maar dat mag de pret niet drukken. 2 uur lang weer debiele wijsheden en andere ongein. Vooral veel lokaliteiten, Martin, hebben we deze week voor je weten te snoffelen. Oh, ik geef het je eventjes. Oh, ja, we hebben een hoop dingen, hoor. Een klein aanagendaatje, moet ik er even bij zeggen. En is een beetje een souvenir.
1: Ik kan hem ook helemaal niet vinden.
0: Die ligt daar aan die kant, ja.
1: Oh, is heel klein.
0: Die is heel klein, ja. Ja, is wel een heel klein aanagendaatje. Maar goed, we gaan het er weer doen. We hebben natuurlijk weer in het eerste uur onze eigen hitlijst. De nieuwe 3 spiksplinter nieuwe platen. Ja. Ik ben heel erg benieuwd wat je hebt meegenomen. Want we hadden keuze genoeg.
1: Ja, ik heb alles meegenomen.
0: Oh, je hebt alles meegenomen. Alles. Maar dan kunnen we nog kiezen. En verder, wat hebben we nog meer? Ja, Martin heeft natuurlijk weer het spelletje. We hebben de connections.
1: Zeker hebben we connections. Vraag me niet waar we gebleven zijn, want ik ben helemaal de weg kwijt.
0: Komt door de warmte.
1: Ja, komt door de warmte. Laten we het daarop houden. We hebben natuurlijk ook weer een leuk mixje doen in combinatie met de Soul Chart.
0: Oh, gezellig. Leuk.
1: Gezellig. Ja, gezellig hoor. En we hebben natuurlijk nog allemaal andere leuke dingen in dit programma. In het eerste uur, in de tweede uur. Veel dingen uit de regio. En heel veel fijne muziek voor je. We hebben hele fijne muziek. Heel veel zomerse muziek.
0: Ja, zomerse muziek vooral. Ja. Laten we daar maar gelijk mee doorgaan. Want dit is een plaatje dat wij een aantal jaren geleden veelvuldig draaiden op de radio. Het is ook een leuk beentje. Het beentje heet Ginger Ninja. Ik heb wel het idee dat het een beetje One Day Fly was.
1: Beetje wel, hè?
0: Ik heb nooit meer wat van ze gehoord. Maar ze maakt inderdaad wat Martin zegt, zomerse muziek. Dit is Sunshine bij de Weekendproloog. MUZIEK

0: Sabrina Carpenter beleefde vorig jaar haar grootste debuutjaar in de popmuziek van deze tijd. En Madonna deed dat vele jaren eerder.
1: Lang geleden hoor.
0: Oude doos met de jonge doos. Madonna en Sabrina, Bring Your Love. Bracht de tijd op bijna kwart over alweer bij je eigen weekendpoloog. En wij gaan kijken wat er te doen is dit weekend in de regio.
2: Dit is de AAM-agenda voor zaterdag.
1: Ja, dat gaan we even doen. Ik was nog eens vergeten, Pit, maar komt allemaal goed, hè?
0: Ja, is het zo?
1: Dat doen we gewoon allemaal op een andere manier. Oh, ja. Wat gaan we doen? We gaan naar de AAM-agenda kijken. En dat is namelijk Silent Disco-tijd bij Splot. En dat betekent voor iedereen wat wils. Met een mix van genres, van meezingers tot house. En daar voorbij, alle stijlen komen langs. Dus zet de koptelefoon op, kies een kanaal. En vier met ons het begin van deze zomer. De line-up die volgt nog, maar het is een mooie mix van lokale DJ's die tegenover elkaar draaien. Jij kiest wie je wil horen via jouw koptelefoon. Ze zijn deze zaterdag open vanaf 10 uur en het duurt 4 uur in de vroege Mooijegem. Wil je meer weten, ga naar splos.nl. En je vindt het natuurlijk aan het sportpad nummer 25 in Roelevarensveen. Maar dat wist je al lang, toch?
0: Dat denk ik wel, hoor.
2: Dit is de AAM-agenda voor zaterdag.
0: Ja, het hele weekend is er een riddertoernooi in Museumpark Archeon. Kom kijken en ontdek wie het spannende toernooi wint. Ridders en harnassen die de paard op elkaar afstormen. Dat klinkt heel spannend. Vooral als ze nog eens een keer bewapend zijn met een lans. Het gaat er hard aan toe. Een riddertoernooi is een vertoon van welstand, rijkdom en ridderlijkheid dat velen in de hoge kringen plezier verschaft. Oh, het is een spel met winnaars en uiteraard verliezers. Het komt oorspronkelijk omdat het een gevechtstraining is, maar zich ontwikkeld heeft tot een geliefd evenement. Archeon vind je in Alphen aan de Rijn aan de Archeonlaan nummertje 1. Is nou echt de koek op, Mart?
1: De koek is op, ja. Op de pop.
0: Ja, ik heb er letterlijk hier nog één, maar
1: ja, ik ook.
0: Qua agenda is het op. Goed, we gaan nog eventjes eerst iets anders doen voordat wij muziek gaan draaien uit de New 3. We hebben straks ook nog een dode, toch? Heb ik dat begrepen?
1: We hebben zeker een dode, ja. Van een grote band. Een van de oprichters. Hij is niet meer.
0: Hij is niet meer.
1: Nee. Dat vind ik fijn dat je deze hebt uitgekozen.
0: Vind je het fijn?
1: Dat vind ik heel fijn, want ik vind het een van de allermooiste platen uit de jaren 80.
0: Ja, het zijn broertjes Neil en Tim. Ze komen uit Nieuw-Zeeland. Ze maakten prachtige muziek inderdaad in de jaren 80. Dit is een van hun grootste hits en een van hun mooiste nummers. Even lekker rustig aan met het warme weer. Message to my girl. I don't wanna...

0: zijn er voor jou. Wij zijn er voor jou.
1: De hele dag door.
0: Vanuit het groene hart van de Randstad.
1: Studio Alphen.
0: En Studio Kaag en Brasem.
1: Studio
0: Alphen en Studio Kaag
1: en Brasem.

0: Sorry Can't Swim al 2 weken geleden zijn tweede hitnotering in de New 3. Begin dit jaar ook al. Leuke muziek hoor. De nieuwe single heet Return to Bybo.
1: Bybo Hobo.
0: Bybo Hobo.
2: Is er nog wat gebeurd in de regio?
1: Zeker.
0: Oh ja?
1: Afgelopen weekend namelijk is de bestuurder van een auto zijn rijbewijs kwijtgeraakt. Ja, dat is echt sneu voor hem.
0: Ah, dom.
1: Nadat hij na correctie 51 km per uur te hard reed. Dat is net even 2 kilometer te hard. Hè? 49 mag je hem houden. Bij 50 ben je hem kwijt. Het gebeurde op de N209 bij Benthuizen. En de agenten zagen een voertuig met zeer hoge snelheid rijden. De boordsnelheidsmeter van de auto gaf 140 km per uur aan. De politieauto's dat. En daarna werd de eiktabel toegepast. Zo gaat dat. De afgelezen snelheid wordt dan vergeleken met de eiktabel van het politievoertuig om de werkelijke snelheid te bepalen. En volgens hen, dat is de politie, reed de bestuurder na correctie 51 km per uur te hard. De bestuurder is staande gehouden en het rijbewijs is ingevorderd. De officier van justitie zal zoals altijd bepalen wat er met het rijbewijs zal gebeuren.
0: Weer een nieuw woord geleerd. Eiktabel.
1: Eiktabel.
0: Kende ik nog niet. De man met de zijs is weer binnengekomen in de studio van de weekendpro van Martin. Wie is er heen gegaan deze week?
1: Walter Parasider. Het zeg je misschien niet, maar hij was een van de originele leden van de band Chicago. Een van de oprichters. En hij is op 81-jarige leeftijd heen gegaan. Hij had al jaren de ziekte van Alzheimer. Hij heeft dapper tegen de ziekte gestreden. Maar helaas is het vanavond voorbij. Al dus zijn echtgenote Jack Lynn. We zullen hem zeker missen. We waren 59 jaar getrouwd. Ja, ze niet allemaal rock en roll bij de bands. Gewoon 59 jaar getrouwd met dezelfde vrouw. En ze hebben samen 59 prachtige jaren beleefd. De familie laat weten dat het op een later moment een herdenkingsdienst zal organiseren. Parasider was in 1967 een van de oprichters van de band Chicago. Hij speelde verschillende blaasinstrumenten in de band, waaronder saxofoon, fluit en klarinet. De muzikant stopte in 2017 met toeren vanwege zijn gezondheid. Parasider was onderdeel van Chicago's grootste successen, zoals de hits If You Leave Me Now, Hard to Say I'm Sorry and You're the Inspiration. De band werd in 2016 opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En ze waren in de jaren 70 toch vooral bekend van een zeer dansbare rock.
0: Nou, inderdaad. En dat is ook veel meer gecoverd.
1: Ja.
0: Sampled, laat ik het zo zeggen.
1: Zeker. 24 or 6 to 25, 6 to 4 was een hit. Maar deze is mooier. Hier is Street Player.

0: Ja, we hadden het net over die samples, Martin, van deze plaat van Chicago. De Street Player. Nou, dat is inderdaad gebeurd ergens in de jaren 90. Maar ging wel iets sneller, hè, deze. Ja. Gedaan in 1995 door de Bucketheads. Dat is de bom, maar dit was de Dode van de Week. Chicago draaide in het kader van de Dode van de Week. En natuurlijk de Street Player. We beginnen het van Martin dat er nog meer gebeurd was in de regio afgelopen week.
1: Ja, want op de rotonde op de Laan der Continenten voor het Scala College is dinsdag een fietser gevallen en gewond geraakt. Oh. Viel zomaar om. Oh. Hoe het ongeval kon gebeuren is namelijk niet bekend. Het slachtoffer werd toen hij op het fietspad lag behandeld door omstanders en afgeschermd van de zon met een paraplu. Hierna is de man nagekeken in de ambulance. En daar blijft het bericht bij. Dinsdag heeft een bestuurder de maximale doorrijhoogte onder het viaduct bij de N445 in Rijpwetering onderschat.
0: Weer zo
1: gebeurt vaker, hoor. De stelbusje kwam daar vast te zitten, er vielen geen gewonden. Een berger gaat het voertuig onder het viaduct vandaan trekken. Dat zal inmiddels wel gebeurd zijn.
0: Hoop ik.
1: Bij het viaduct over de Pastoor van der Plaatstraat en de Zuidweg komt dit soort ongevallen vaak voor. Vorige maand reed een bestelbusje zich ook al klem onder het viaduct. Ja. Zijn dat die viaducten die maar 1,90 hoog zijn?
0: Ja, zoiets.
1: Ja, als je daar op de fiets gaat, dan ga ik ook bukken, want dan ben ik met mijn hoofd stoot.
0: Dat komt door jouw lengte. Als jij wil zien hoe het eruit zag, dan staat een foto op onze website. Tenminste, dat is de website van Studio Kaag en Brasem.nl natuurlijk. Dit is de allereerste uit de New 3. Sophie Tucker en Carlita. Die plaat heet Manhattan.

0: een lekker plaatje. Carlita en Sophie Tucker als eerste in de New 3 Manhattan. Het stemmen gaat goed, Martin. Nou, het kwam beter dan vorige week.
1: Dat is mooi.
0: Ja, ik zie een 7,4. Zelf geef ik een 7,5. En jij?
1: Nou, dat dacht ik ook aan.
0: Dat dacht je ook aan, hè?
1: Dat dacht ik ook gewoon aan.
0: Mocht je thuis nog niet gestemd hebben, dan even lid worden van ons panel. En dan kun je nog stemmen. En dat kan nog zo'n kleine drie kwartier dan.
2: De New 3.
0: De New 3 gaan we doen, Mart, zometeen. En dat doen wij als wij de plaat hebben gedraaid. Tenminste, eerst de vraag van de week hebben gedraaid. En dan nog een heel oud plaatje draaien.
3: Wat mag er volgens jou echt niet ontbreken tijdens het WK?
4: Nou. Goede hapjes, oranje vlaggen, oranje shirt, groot scherm en gezelligheid. En doelpunten?
5: Gewoon lekker snoepjes, lekker te drinken en nog oranje decoratie. En gezellig met al je vrienden kijken.
6: Nou ja, een biertje met mijn maat pakken vind ik altijd wel leuk. Gaan we altijd met z'n allen naar de bar, gaan we lekker voetbal kijken. En dan altijd juichen. Er zit een paar altijd bij, die vinden dat niet zo interessant. Maar dan zit altijd, ja, het is gewoon leuk. Een beetje land uitkiezen, daar ben je tegen, daar ben je voor.
7: Oranje snacks, dus Doritos en dat soort dingen. Om Nederlands elftal natuurlijk goed te supporten.
8: Ja, ik denk gezelligheid met vrienden en... allemaal oranje supporters.
9: Ja, ik denk inderdaad ook allemaal oranje dingen en zo. Voor 2K.
3: Dus wat mag er volgens jou niet ontbreken? Zeg het maar.
0: Nou, zeg het maar, Martin.
1: En Ajaxiet in de basis?
0: Ajaxiet in de basis, dat, ja, vind ik goed.
1: Ja, dat is, en dat gebeurt ook. Want Zutalo staat gewoon in de basis.
0: Oké. Okay.
1: Bij Kroatië.
0: Oh, bij Kroatië. Ik wil zeggen, hier klopt iets niet. Voor mij, wat missen we bij? Nou, vooral dan het Nederlands elftal. We gaan het zien net trouwens. Het is bijna zover. De tweede wedstrijd komt eraan. Maar ik denk, laat ik het wat algemeen houden. Gewoon goed voetbal. En dat mag je niet ontbreken. Vooral niet bij onze eigen aller oranje. Heb jij die film al gezien eigenlijk, Michael?
1: Nee, ik heb Michael niet gezien.
0: Ik heb hem ook nog niet gezien.
1: Maar dit is niet Michael, hè?
0: Nee. Dit is de neef van Michael. Die heet Jafar Jackson.
1: Nee hoor, dit is de broer van Michael.
0: Nee, de neef speelt, zeg maar, de rol. Maar dit is de neef zijn vader. Let's get serious. Heel serieus. Dit is Jermaine Jackson.

0: is hele fijne muziek hoor, Jermaine Jackson. En onder de vleugels van Stevie Wonder heeft hij het uitgebracht, Dynamo aan de hand. En scoorde daarmee zijn grootste solo hit voor Motown nog gemaakt destijds.
1: Nou, is het,
0: ja, fijne muziek op de radio.
1: Nog een vraagje voor Martin.
2: Hebben we nog iets leuks lokaals?
0: Nou, dat zou ik even kijken met of we wat leuks lokaals hebben. Ik heb bijvoorbeeld buurthuis Mozaïek. Dat bestaat 3 jaar. En dat wordt op woensdag 24 juli op een feestelijke wijze gevierd in het buurthuis. Natuurlijk aan de Parelstraat, aan de Parelstraat, nummer 2 in Alphen aan den Rijn. Iedereen die Mozaïek een warm hart toedraagt is daar van harte welkom. Het is van 2 tot 4. En er is een gelegenheid om elkaar te ontmoeten, bij te praten en samen stil te staan bij 3 jaar buurthuis Mozaïek. En ik denk ook een mozaïekje leggen, toch?
1: Dat lijkt me.
0: De bezoekers kunnen genieten van lekkere hapjes en een gezellig samen zijn. Ik hoop ook dat er lekkere drankjes zijn. Ook worden er verschillende toespraken gehouden. Ja, dat is dan minder gezellig. Waaronder een toespraak van de wethouder. Dat is altijd belangrijk. Oh, ja. En het ligt aan de Parelstraat, dat hadden we al gezegd, in Alphen. Buurthuis Mozaïek. Kom er langs op woensdag 24 juli tussen 2 en 4.
1: Oh, dat is volgende week. Ik kan. Nou, misschien gaan we langs, maar nu gaan we even een draaien uit onze hitlijst. Neil 3, dank aan Michel, onze voorzitter van de muzikale redactie. Soms wat afwezig, maar hij is er weer bij. En we hebben deze van hem getipt gekregen. De nieuwe van Snoop Dogg en Chaka Khan.
3: Future Hits.
4: De Neil 3.

0: ja, wat vinden we daar nou weer van?
1: Een te gekke plaat.
0: Ja, inderdaad, wat een gekke plaat. Chaka Khan en Snoop Dogg, de nieuwe single, die heet Boogies in My Soul. 8,5 voor Martin van mij. Ik vind het echt een goede plaat.
2: Show on. Dat is, ben ik helemaal met je eens, voor mij een 8+.
0: 8+, van jou.
2: Ik heb op een of andere manier staan er de Backstreet Boys stonden er in plaats van deze.
0: Ja, dat is gek, ja.
2: Ja, dat is een beetje raar.
0: Ik zie nog een 8,4 uit het land. Waarvoor dank. En over een minuutje of 10 hoor jij de derde en laatste Tenue 3. En die is ook niet te versmaden, hoor. Die is niet te versmaden. Ik neem nog even een hapje van mijn koekje. Dan kan Martin uit eigen werk gaan voorlezen.
2: Nou, heel kort is het, hoor. Een eerste arcadeconcert aan de Rijn belooft een magische avond. Artie Alphen en Stichting Cultuur in Alphen toveren de Arcade om tot het Alphense Prinsengrachtconcert. Nou, dat is legt de lat maar hoog.
0: Ja.
2: Bekende klassieke werken, begeleide solisten en walsende dansparen zorgen voor een unieke culturele beleving aan het water. Het zou ook fijn zijn als we hadden geweten wanneer dat plaatsvindt, maar dat gaan we nog voor je opzoeken.
0: Ik dacht dat dat volgende week vrijdag was, Mart. Ik check het even.
2: Check jij het even? Ja.
0: Ja, volgende week vrijdag, tijdens onze uitzending.
2: Je toch snel, man.
0: Ja, heel snel, hè?
2: Ja.
0: Op vele verzoek, al wekenlang wordt er gezegd... wanneer draaien jullie eens een keer iets van Pearl Jam. Dan pak ik ook maar eentje van hun die echt mooi is. Dit is Black.

0: Eddie Vedder en Pearl Jam. Je hoorde Black, muziek uit de jaren 90. En ik zei het al op veel verzoek. Nou, eindelijk een keer dan Pearl Jam gedraaid in de weekendvlog. Dat hoor je inderdaad niet zo vaak. We gaan richting 15:15. Dat betekent dat wij de laatste uit de New 3 gaan draaien, Martin. Dat is een leuke combinatie. Dat is Tovelo. Kennen we Tovelo?
1: Tovelo,
0: ja.
1: Tovelo, man.
0: En hij is ook weer terug met een nieuwe single, maar dus samen met Tovelo. We hebben het over Stromae. Dit is De Fleur.
2: De New 3.

0: Ja, Tove Lo, beter bekend als Ebba Tove Elsa Nilsson. Of eigenlijk andersom, maar dat is haar echte naam. Zweedse singer-songwriter, schreef onder andere hits voor Girls Aloud en Icona Pop. Kees nog eens, dat is wel leuk.
1: Icona Pop,
0: ja, ja, leuk beentje is dat, hè. En maar zelf had ze ook succes, hoor. Vooral midden intens. En ze scoorde met haar debuutsingle in Nederland gelijk een enorme hit. Namelijk Stay High stond bovenaan onze eigen vaderlandse top 40 in dat jaar.
1: Dan moeten wij cijfers gaan geven.
0: Oh ja.
1: Iets uit het land eigenlijk. Even kijken, hoor. Maar nog niet. Ik geef een 7+.
0: Nou, dat doe ik ook.
1: Doe jij ook, hè?
0: Ja.
1: Hm. Ik zie nog een 7,6 ook binnenkomen. Dat is helemaal niet slecht, jongen. Oh.
2: Martin, hebben we nog iets leuks lokaals?
0: 7,6. Hebben we ook lokaals? Ja, sorry, ik zat even helemaal in de cijfertjes.
1: Die vrouw de hele tijd.
0: Mijn goedheid. Ja. Nou, leuk. Ja, het is eindelijk leuk, want het is goed gekomen. Maar in het begin was het niet leuk, hoor. Een pasgeboren Galloway-kalf is namelijk dinsdag gered uit het water bij het Polderplein in Alphen aan de Rijn. Een Galloway-kalf.
1: Ah, ga ik hem opzoeken, hoe dat eruit ziet. Geen idee.
0: Nou, misschien lijkt het op een Galloway-girl. Het dier werd opgemerkt door een wandelaar die haar hond uitliet. De vrouw zag in eerste instantie een kalfje in het water liggen en dacht dat het ging om hetzelfde dier dat zij de dag ervoor in de buurt had zien lopen. Ze had altijd gewoon kalfjes in de Alphen aan de Rijn rond. Dan moet je niet raar weer opkijken. Het bleek echter een pasgeboren kalf te zijn dat nog maar net ter wereld was gekomen. Ja, daarom is het natuurlijk ook pas geboren. Het diertje had het zwaar en kon zijn kop nog maar net boven water houden. De dierenambulance ging direct ter plaatse. En ook de brandweer en de beheerder van de Galloway-kuddes werd ingeschakeld om te helpen bij de reddingsactie. Want een kalfje weegt al snel behoorlijk wat.
1: Kijk, daar is die.
0: Oh, precies.
1: Oh, wat een schatje.
0: Wat een schatje.
1: Wat een leuk vijfje.
0: Wat een leuk kalfje. Wat een leuk kalfje ben jij, hè?
1: In het tweede uur hebben wij nog meer berichten.
0: Ja, geen koeien en kalven meer, hoor.
1: Nee, we gaan niet meer over koetjes en kalven hebben. Nee, dat doen we niet meer. We gaan even lekker swingen. Ik had even zin in de voetjes van de vloer. Is dit nou de...

0: Weekend Proloog.
1: Maar er moet echt heel wat gaan gebeuren. Hoe wil deze bij mij nog van de eerste positie worden getrapt?
2: Ketama.
1: Comes and goes, Martin.
3: Ja, Patrick.
1: We gaan zo meteen in het tweede uurtje leuke dingen doen met Martin. We gaan doen
3: leuke dingen doen met Martin. Ja. Dat is een heel programma op zichzelf.
1: We zetten hem op een stoel met een mengtafel voor zich, want hij gaat ook mixen. Ik ga alvast zo'n draaitafel pakken, hoor je hem? Van vinyl, Mart.
3: Ja, ik hoor hem kraken.
1: Het is kraken. En dat doen we altijd met de extreme clubklassieker. Tot zometeen na het nieuws. De laatste is van de T-Connection. En dit is Take Me To The Limits.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger, na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden, kans op een onweersbui. En het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. Twee files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Hier is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen. Alphen
4: en
1: Kaag en Brasem.
5: Twee uur lang ongekend goede radio. Patrick, Martien en Michel presenteren de beste nieuwe, leukste oude en een waslijst aan lokale wetenswaardigheden. Met de nieuwe Free, de Popquiz, Connections,

0: Ho, ho, ho. Ik schrijf over zonde en niet over de tragedies.
1: Bij de muziek om het tweede uur van de weekendproloog te beginnen. Wat is er toch een hoop goede rock gemaakt in de Zero's.
0: Ja.
1: Waarvan even acte Panic at the Disco hoorde je. En I write since no tragedies.
0: Veel mensen in de regio Holland-Rijnland die ervaren frustratie, onmacht en onduidelijkheid bij een zoektocht naar een huis. Daar gaan we het straks over hebben. En verder, Maaike Krul uit Roelofarensveen. Er is iets bijzonders met haar. Zij is schoonmaakspecialist. Wat is er met haar? Dat gaan we straks vertellen. Hebben we nog agendapuntjes? Even kijken. Ja, nog een agendapuntje over... Jij hier verder daar komt naar de Veen, Martin. Over zijn nieuwe boek.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, is leuk, ja.
1: Oh, daar ga je alles over vertellen.
0: Alles ga ik vertellen.
1: Nou, ik zou ook gewoon lekker blijven luisteren als ik jou was naar deze show. En dan krijg je bijvoorbeeld ook mee waar we op doorgaan borduren in The Connections. Jefferson Airplane, daar waren we gebleven vorige week. En je kan heel veel kanten op met Jefferson Airplane. Dat gaan we straks voor je bewijzen. En we hebben ook nog lekkere zomerse muziek voor je op de radio.

0: Gewoon uit de koker van Jaap Starso 45. Echt een mond, die had het bedacht destijds. De surfers en windsurfing. En dat was best wel een groot succes in Nederland.
1: Ja, dat was het zeker. En wij hebben nu de successen op een rijtje gezet van de New Three van het eerste uur. En op de derde positie vonden wij Tovalo en Stromae met een 7,37. Hun nieuwe single heet De Fleur. De bloemetjes. Carlita en Sophie Takker die deden het samen net iets beter met de nieuwe single Manhattan. Die scoorden een 7,46. Maar toch, ja, absoluut nummer 1. Chaka Khan en Snoop Dogg en Boogies in My Soul. 8,38. Zeg Martin, ook het gedoe in onze regio met de asielzoekerscentra duurt voort. Want aan de Kerkweg bij Rijnsaterwoude komt mogelijk dan eindelijk het asielzoekerscentrum van de gemeente Kagen-Brazem een Nieuwkoop. Op een locatie aan de parallelweg langs die N207 gaat het COA een haalbaarheidsstudie doen. Het gaat om agrarische grond zonder nutsvoorzieningen. Kagen-Brazem en Nieuwkoop die gaan gezamenlijk 367 asielzoekers opvangen. En afgelopen donderdag was er al een groot protest tegen de mogelijke komst van een AZC. Een haalbaarheidsstudie die betekent natuurlijk niet dat de opvanglocatie daar definitief komt. In die studie kijkt het COA naar de aanwezigheid van voorzieningen, veiligheid en leefbaarheid en ruimtelijke, juridische, technische en ook de financiële haalbaarheid. Nou, nutsvoorzieningen liggen er al niet, dus dat schiet niet op. Er was eerder al een locatie langs de Kruisweg tussen Ter Aar en Woubrugge op het oog, maar die viel af. En wanneer de locatie in de Kerkweg haalbaar blijkt, worden inwoners volgens de gemeente betrokken. Niet zoals in Loosdrecht, ze worden betrokken bij de vervolgstappen. Tot zover.
0: Tot zover de berichtgeving.
1: Ja, ja hoor.
0: Tijd voor wat anders.
2: Een nieuwe episode uit 50 jaar popmuziek in Connections.
0: Ja, en we waren gebleven bij Jefferson Airplane. En we komen uit bij papa John Creech. Ook wel bekend als John Henry Creech. Reeds al lange tijd niet meer onder ons. Overleden in februari 1994. Hij was een Amerikaanse violist die bekend werd door zijn unieke combinatie van blues, jazz en rock. En met zijn elektronische viool ontwikkelde hij een herkenbare stijl die hem tot een van de eerste prominente violisten in de rockmuziek maakte. Zijn lange carrière werkte hij samen met uiteenlopende artiesten en bands en groeide hij uit tot een gerespecteerde en invloedrijke muzikant. Creech verwierf vooral bekendheid als lid van Jefferson Airplane, waarvoor hij vanaf 1970 speelde. En later was hij ook actief bij Jefferson Starship. Daar hebben we vorige week alles over verteld. Zijn vioolspel gaf de muziek van deze groepen een onderscheidend karakter. Daarnaast trad hij ook regelmatig op met de Charlie's Daniels Band. Onder meer tijdens de beroemde Volunteer Jam concerten, waar zijn energieke speelstijl goed aansloot bij de Southern Rock en Country muziek van de band. En wij gaan de allergrootste hit van hun draaien. Wat leuk, hè? The Devil Went Down to Georgia. Hier is de Charlie Daniels Band.
3: The devil went down to Georgia. He was looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind and he was willing to make a deal. When he came across this young man sewing on a fiddle and playing it hot, and the devil jumped up on a hickory stump and said, boy, let me tell you what. I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too. And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul, cause I think I'm better than you. The boy said, my name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet and you're gonna regret, cause I'm the best as ever been.

0: maken jouw dag compleet met nieuws en informatie uit de regio en de beste muziekmix. Studio
1: Alphen en Studio Kaag
0: in Braassem.
1: Het verhaal van 50 jaar popmuziek. Iedere week verteld in een weekendproloog. Welkom bij

0: En ja, John Boylan, een Amerikaanse muziekproducer, songwriter en manager. Speelde een belangrijke rol in de Amerikaanse rock en country muziek van de jaren 70 en 80. En hij verwierf grote bekendheid als co-producer van het debuutalbum van Boston uit 1976. Wat ook van Boston heet. En daarop stond ook dit More Than A Feeling. Een van de best verkochte debuutalbums aller tijden. Daarnaast werkte hij ook intensief samen met de Charlie Daniels Band. Hij produceerde het album Million Mile Reflections uit 1979... met de wereldhit The Devil Went Down to Georgia. Wat voor de band de commerciële doorbraak betekende. En dat is ook gelijk dan de connectie. Heeft u nog meer gedaan dan alleen deze twee bands? Ja, natuurlijk, we noemen er een paar. Linda Ronstadt, daarvoor deed hij onder andere haar gelijknamige album uit 1972... Dat is ook Don't Cry Now van een jaar later. Little River Band heeft hier een hoop voor gedaan hoor. First Under Wire, Sleeper Catcher en Diamantina Cocktail. En hij heeft ook nog werk geproduceerd voor Carly Simon en REO Speedwagon. En dat waren de connecties voor vanavond. Volgende week gaan we door met Boston. Althans, doorbeduren op.
1: Op Boston. Ja, die stond trouwens 7 weken in de top 40 met een hoogste positie van nummer 11. En de Charlie Daniels Band, die stond er maar 4 weken in, Martin. Kwam ook niet hoger dan 25. Maar dat mag de pret natuurlijk niet drukken.
0: Zeker niet.
1: Op dinsdagavond, 23, dat is aanstaande dinsdag, neemt journalist en programmamaker Jair Verweda ons mee naar de krochten van het Binnenhof. Mocht je hem niet kennen, hij was altijd die verslaggever bij Eva Jinek. Verwacht unieke beelden van hem, mooie momenten en een altijd enthousiaste Jair. Hij heeft namelijk een eigen stijl en aanpak en dat maakt hem uniek in Den Haag. Zoek nooit de massa op, de plekken waar alle journalisten staan, maar kiest altijd zo'n eigen invalshoek, een beetje eigen geluid. Vaak met veel humor en relativering en daardoor maakt hij politici in bijzondere situaties mee. Van zijn jarenlange wekelijkse koffierondje en unieke band met premier Mark Rutte tot zijn belevenissen toen de tijd nog met Pim Fortuyn. En van het huishouden van Caroline van der Plas, of Caroline moet ik zeggen, tot ongemakkelijke momenten met Dick Schoof. Hij komt bij de Veen voor de presentatie van zijn nieuwe boek. En kaartjes voor een tientje bestel je via venerik.nl. Aankomende dinsdag dus de 23e om 19:30 in Pokomas aan de Noordhoek in Roelofarensveen.
0: Lijkt me leuk.
1: Ja.
0: Als ik jou was, zou ik daar even langs gaan.
1: Prejoet, zit je goed?
0: Zo, op de eerste rij. Als je het meest op tijd bent. We gaan de muziek voor je draaien uit de jaren 70. Een Englishman in New York, die draaide een paar weken geleden voor je. Dit was een volgende hit van hun contrast uit de jaren 80. Courtney & Cream op die radio. Hier is Under Your Thumb.
2: De weekendproloog met Patrick Noordzij en Martin.

0: Mooie muziek hoor, van Cocky & Cream. Ik vind dit misschien nog wel mooier dan een Englishman in New York. Under Your Thumb hoorde je. Heb je nog een dingetje, Pat?
1: Een klein dingetje. We hebben het al twee weken erover gehad. De open dag waterrecreatie, zaterdag 20 juni. Met, in de avond natuurlijk had je ook heen kunnen gaan. Het is natuurlijk ook leuk voetbal kijken. Maar daarna moet je eigenlijk gewoon nog eventjes naar de grote tent op het Batenhofplein. Want er is gewoon nog live muziek, maar er zijn hapjes, er zijn drankjes. En dat allemaal in het kader dus van de open dag waterrecreatie. Waar ook dan weer overdag de drakenbootraces plaatsvinden. De drakenbootraces, hartstikke populair. Dat komt binnenkort ook in Alphen. Op de Rijn, hè dan? Ja. Want dat ligt aan de Rijn, hè, Alphen? Dat weet je.
0: Ja, dat komt aan de Rijn.
1: Goed, straks nog meer berichten uit de regio. Maar wat gaan wij doen? Mixen?
0: We gaan mixen, maar we moeten die mix doen combineren met de UK Swing.
1: Oh, natuurlijk, ja.
0: We gaan eerst even weer in die lijst kijken. De lijst waar de meeste bewegingen zit van alle hitlijsten. Een hoogste binnenkomer op nummer 15. Vaste stamgast hoor, Georgie B. en de Groove Association. En de Summer Vibes mix van You Know. Dan van 19 naar 9, hallo zeg, Jared Lawson en Just Let It. Dat is een heel album. En van 23 naar 6, Koedel Johnny Gill. Hij is nog niet dood, hij leeft. En het zijn allemaal ballades hoor, die hij nu maakt. Maar het is wel een mooi nummer. A Dance, A Kiss. Dan van 8 naar 5, Michael Gray en zo'n You and Me. Daar gaan we straks wat van draaien. En nummer 3, zak van nummer 1, Debbie Rivers. En Rivers Run Deep. Keith Eatman blijft op 2 staan met What You Gonna Do For Me. En helemaal nieuw, spik splinter nu op nummer 1 is Down The Boo. En This Way Forward. Dat is een album. Down the Bone, moet ik zeggen. En dat is ook een heel album. Dat is fijn. Dat is een beetje funky. Maar vooral instrumentaal. Goede muziek. Lange nummers. Ik zou er thuis maar eens even naar gaan luisteren. Maar een beter album staat wat mij betreft op nummer 5. Echte disco van Michael Gray. Ja, en hij maakt heel veel albums. You and Me is zijn nieuwste album. Stijgt van nummer 8 naar nummer 5. En wij hebben een fijn trackie voor je uitgezocht. We openen de mix met deze. Misschien wordt het wel een single. Hier is Universe.

0: Maar je niet zo vaak hoort op de radio, maar zeker niet zo lang. Dat is de laatste in de mix. Happiness is just around the band van Cuba Gooding. En daarvoor, dan hoor je een ander plaatje. Maar dat ben ik even kwijt.
1: Just keep moving, just keep grooving, just keep moving.
0: Maar die komt wel weer, hoor.
2: Heb je hem weer gevonden?
0: Ja, dat was Risk Assessment en Turn Me On. Dus,
2: ja, ja.
0: En dat leek een heel

0: heb nog een berichtje voor de hele regio. Want veel mensen in de regio Holland-Rijnland die ervaren frustratie, onmacht en ook onduidelijkheid bij hun zoektocht naar een huis. En daarom moet het systeem waarmee woonruimte wordt verdeeld op de schop. Dat blijkt uit een groot onderzoek onder de woningzoekenden. En aan het onderzoek deden ruim 16.000 mensen mee. De conclusie, de huidige manier waarop sociale woningen worden verdeeld, die werkt gewoon niet goed. Het is eigenlijk best erg, dat zegt Anneke. Anneke Allewijn van Holland-Rijnland Wonen. Mensen hebben vooral veel behoefte aan perspectief. Hoe kom ik zo snel mogelijk aan een voor mij passende woning? Op dit moment wordt er in het woonverdeelsysteem vooral gekeken naar de inschrijftijd. Slechts 5% van de huizen die wordt verloot. En woningzoekenden moeten daardoor vaak jaren wachten. In het gebied van Holland-Rijnland, dat is Leiden, de Bollestreek, Alphen en omgeving en ook Kaag en Braassem, staan mensen gemiddeld bijna 8 jaar ingeschreven voordat ze een woning hebben. Oftewel, je kinderen die wonen iets langer thuis dan dat wij vroeger deden. Niet waar, Martin?
1: Ja, dat is. Nou ja, mijn kinderen zijn me nog redelijk snel.
0: Je hebt uitzonderingen.
1: Ja, je hebt uitzonderingen.
0: Maar de jongste van mij, die was volgens mij tot zijn 30ste nog. Ja, maar dat terzijde.
1: Ik maak me ook een klein beetje zorgen om mijn jongste.
0: Ja, dat begrijp ik, ja.
1: Straks nog meer berichten?
0: Ja, ik heb er nog wel eentje voor je. Over Maaike natuurlijk. Hè? Maaike Krul, die schoonheidsspecialist uit Roelof Arendsveen.
1: Ja, daar willen we alles.
0: Daar is iets bijzonders mee.
1: Heel bijzonder, hè? Ja. Dat gaan we straks allemaal voor je presenteren. Eerst heb ik eens lekkere muziek. Dansen uit de nieuwe drie. Weer zo'n fijne knijter. Hier is Harper en Fate.

0: Ook wel fijn om dat te draaien, toch? Dan draai je bijna nooit iets van Destiny's Child. Ik denk, dat moet gewoon kunnen. Het kan ook allemaal op de radio.
1: Hoeft niet per se meer, hoor, voor mij.
0: Nee? Oh, nee. Nou, toch heb ik het gedaan. Ik vond het een leuk plaatje. En daarvoor, die was misschien iets beter. Harper en Faïde, hebben we nog iets uit de regio? Of gaan we gewoon meteen al een spelletje spelen?
1: Laten we het spelletje doen.
0: Gaan we een spelletje doen?
1: Ja,
0: laten we een spelletje doen. Ja, een spelletje.
1: Spelletje bellen.
0: Ja. Oké, nou, dan vraag jij misschien af, wat houdt dat allemaal in? Nou, dat houdt een hele hoop in, hoor.
2: Lieve mensen, het is weer tijd voor de Pop Quiz. En dan nu, een introspelletje, vier op een rij. Welke hoort er niet bij? De odd one out.
0: Ja, het zijn al die dingen bij elkaar. Ik heb vier introkers voor je. Drie platen uit een top 40, precies een x-aantal jaar geleden. Dus dat is van juni, whatever. En eentje, die is dan van een paar jaar eerder of een paar jaar later. En die moet je dan uiteindelijk weten te lokaliseren. En
1: zo was het.
0: Ja, dat is het. Dus heel hoop dingen die je kan doen. Nou, het is heel gezellig en het wordt heel erg leuk. En we gaan denk ik gewoon maar beginnen, toch?
1: Ja.
0: Oké. Okay.

0: Ja, dat waren ze, Petje. Wil je er eentje nog een keer horen?
1: Ja, die laatste nog even. Kijk, even doorschrijven.
0: Oh. Is de makkelijkste die erbij zit. Oké. Zeg het maar.
1: Dus doe maar.
0: En?

0: Nee, maar welke hoort er dan niet bij?
1: Doe maar.
0: Dat klopt. Ja. Ze komen allemaal uit 1984.
1: Mm-hmm.
0: Behalve Doe maar.
1: Ja.
0: Want die komt namelijk uit 1981. Nou, heb je het goed geraden, Pet? Dan mag je er even eentje uitkiezen. Welke wil je dan?
1: Ja, dat wil ik natuurlijk daten.
0: Ja, dat dacht ik
1: mag
0: al.
1: Dat?
0: Ah. Natuurlijk mag dat.
1: Oh, wat goed.
0: Wat een goede muziek op de radio toch altijd op vrijdagavond.
1: Zo,
0: ja, de soort van dit spelletje is dat er alleen maar goede platen in zitten. Dus dan ga je alleen maar het goede platen kiezen.
1: Ja, wel.
0: Dus ben je nummer 1 wel anders. Goed terug naar 1984 met Dayton. En The Sound of Music.

0: Hij komt zo meteen, hè?
1: Wie komt zo meteen?
0: Shipap, shipap. Komt hij aan, komt hij.
1: Dit is singeltje, Ben. Die gaat niet zo lang, hoor. Oh, en de feit zit hier toch nog aan bij. Een goede plaat is dit, ja, toch? Oh, 1984, daar gingen we naar terug naar het kader van onze quiz. En nu gaan we even naar de jaren 60.
0: Oh, is dat zo?
1: Want ik had tijd over. En dan ga je snuffelen en dan ga je zoeken. En dan kom je zomaar Tom Jones tegen. En dan denk je, het is mooi weer, waarom niet? En draaien we What's New Pussycat.

0: No.
1: Ging dat nou over zijn eigen poes of niet? Hij hield nogal van poes.
2: Ja,
1: dat is een ander verhaal.
2: Hij is er nog steeds, hè?
1: Ja.
2: Still going strong, ongelooflijk. Tom Jones. En wat heel erg fout was, is nu algemeen geaccepteerd. Dat is toch wel vrij briljant. What's New Pussycat, je was de ene laatste in de show. Je hebt nog even een berichtje voor me.
1: Ja, over Maaike Krul uit Roelofarensveen.
2: Maaike Krul.
1: Maaike Krul, dat is, zij is namelijk de beste schoonheidsspecialist van Nederland geworden. Ze kreeg die titel toebedeeld tijdens de Beauty Awards van 26. De hele avond was al een leuke ervaring. En als je dan ook nog eens een keer wordt uitgeroepen tot de beste van Nederland, dan is dat onvergetelijk, zegt Maaike. Ze vergelijkt de Beauty Awards met de Michelinsterren voor restaurants. Het hoogst haalbare wat je kunt behalen in onze branche. En volgens Maaike bestaat er nog wel altijd een verkeerd beeld, hoor, over het vak.
2: Ja.
1: Bij schoonheidsspecialisten denken mensen nog altijd vaak aan het geven van massages en het smeren van crèmetjes. Nou, inmiddels is het wel heel veel meer dan dat.
2: Oh, wat is het dan allemaal?
1: Nou, ze zijn gespecialiseerd in huidverbetering, onder andere, Martin.
2: Dat is heel belangrijk.
1: Ja,
2: belangrijk.
1: Daar bedoelt ze eigenlijk mee alle huidproblemen die je maar kan bedenken. Dus niet alleen kids van 15 met acne, maar ook andere dingen. Meer dermatologisch.
2: Dat is een...
1: leuk voor Maaike.
2: Ja, is heel leuk voor Maaike.
1: Ik denk trouwens dat ik misschien volgende week even mijn wimpers ga laten doen of zo bij haar.
2: Zou je misschien... Ja, misschien een goed idee. Ja.
1: Even een wimpertje laten doen.
2: Staat er ook nog bij wat de prijs is?
1: Van haar. Ik denk dat haar prijs erg omhoog gaat nu.
2: Ja, dat wel.
1: Dat lijkt mij toch? Kwestie van vraag en aanbod. Ik wil de beste. Ja, dan moet je betalen.
2: Ja.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
4: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
5: Hij schiet hem in het doel.
7: Wij zijn erbij.
5: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
7: Jij bent erbij.
5: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
7: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
8: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Hè. Zo is het ook.
7: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
9: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
7: Vacature@studioalve.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 8 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren.

0: Dieren Christine Teunissen wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij, die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer. Vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon. In het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. Twee files op de A4. Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Hier is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
2: Into the Groove. Studio Alphen.
4: Let me tell you why you're here.
5: Into the curve.
6: My friend, you might be going through something right now that you might not understand.
5: Resist.
7: I'll make everything all right.
8: Boom, boom, boom. We're all followers. It's a bang, bang, bang. It's a beat, beat, beat. Or it's ing,

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars in Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad, in het noorden van Servië, hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui. Morgen zon. In het zuiden en zuidoosten kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. Twee files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Hier is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu
7: Into the Groove.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 10 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Bij Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. Twee files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Hier is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu?
7: The Dance Decade.
10: Wij zijn erbij, net als jij.
7: Studio Alphen.
11: They fought the longest war in American history.
7: Studio Alphen.
11: They fought the longest war in American history.
12: Martin Wertwijn.
11: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: voor Aarlanderveen, Zwammerdam, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude, Koudekerk en Alphen.
1: Vanuit het groene hart van de Randstad.
0: Dit is Studio Alphen.
1: Studio Alphen.
2: Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock?

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Hè. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 11 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobby, Gakpo en Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. Twee files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Hier is een ongeluk gebeurd, de weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over.

0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
1: de Dance Decade.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Justified ancients of New York.

0: van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobby, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. En Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Bobby, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was water.